0: Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

dat je weggaat en me plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig.

dichtbij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb de Durex

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hoor. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: 3 uur eet je verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas. En loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan. Ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, meldde staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

gaan voorbij. Ik voel nog vaak onzekerheid. Maar ik ben weg nu teruggevonden, want die was ik te lang kwijt.

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De gemeente Utrecht trekt miljoenen uit voor nieuw leerlingenvervoer. Het gaat om ruim 60 miljoen euro en daarmee moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over de huidige vervoerder. Bussen komen te laat, de communicatie is gebrekkig en ook zijn er veel verschillende chauffeurs. Er wordt gezocht naar een nieuwe vervoerder en de gemeente zit er bovenop. Als afspraken niet worden nagekomen, worden er boetes uitgedeeld. De historische voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht krijgt woningen, een hotel en horeca. Na jarenlang praten stemt de gemeenteraad in met de plannen om het gebied aan te pakken. De gevangenis aan de Witte Vrouwensingel werd in 1856 gebouwd en is een herkenbaar punt in de stad. Bewonerscollectief De Witte Wolf liet eerder aan RTV Utrecht weten blij te zijn met de plannen voor het Wolvenplein. Bewoners aan de andere kant van de singel zijn wat minder enthousiast. Zij zijn bang voor hun uitzicht en het traditionele karakter van de gevangenis door de geplande nieuwbouw. Na meerdere onwelwordingen bij de Utrechtse marathon eind mei gaat de gemeente in gesprek met de organisatie. Wethouder Eva Oosters wil praten over het moment in het jaar waarop het evenement wordt gehouden en de route. De kans op warm weer is eind mei groot en daarmee ook de kans op bijvoorbeeld hitteberoertes. Veel lopers hadden het dit jaar zwaar door de warmte. Een 22-jarige student van de Universiteit Utrecht overleed nadat hij onwel werd. En de verplaatsing van de Utrechtse flexflitsers naar Hoograven en Zuilen zorgt opnieuw voor een golf aan reacties. Onder een Facebookbericht van RTV Utrecht over de verhuizing van de palen stromen de klachten binnen. De kritiek richt zich niet alleen op de hoogte van de boetes, maar ook op de opeenstapeling ervan en op de bebording die onduidelijk zou zijn. Sommigen zeggen in korte tijd voor ruim 1000 euro aan bekeuringen te hebben gekregen voor relatief kleine snelheidsovertredingen. De gemeente snapt de impact van meerdere boetes in korte tijd, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat de hoogte van verkeersboetes landelijk wordt vastgesteld en dat de gemeente daar geen invloed op heeft. Het weer tot slot. Vanochtend af en toe zon. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt vanmiddag 17 graden. Eind van de dag valt er dan weer regen.
3: Bingo non-stop.

Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
3: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
2: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
4: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
2: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

lang geleden dat ik in een hotelsuite zat, eerlijk gezegd. Hoor. 12 juni 2026. Het is de volle vrijdag van Bingo FM. Met 2 uur lang informatie uit je eigen stad Utrecht. En een hele race om lekkere muziek.

En Billy Dans en Afro Bros en Liefde in de Acht Velden geslaagden gisteren. Een heleboel vlaggen en schaltassen die aan de gevel zingen. Het is vrijdag en het voetballen is gisteren ook begonnen. Ik heb zitten kijken naar de openingsuitzending. Was leuk, met onder andere Shakira. Lekker om dat weer eens te zien voetballen. En we gaan gewoon beginnen. En de Oranje Straten zijn in Utrecht ook al behoorlijk aanwezig. Wat gaan we hebben vandaag? Ja, het is weer... vanochtend wakker en ik dacht, nou, het miezet. Veel bewolking, af en toe een beetje miezeregen. Het is een graadje of 15. Gisteren was het koud, hè? Op de een of andere manier. Nou ja, vandaag gaan we ook niet echt hele hoge temperaturen hebben. Een graadje of 18 op zijn hoogst. Windkracht 3. En vanmorgen en zondag wordt windkracht 4 voorspeld. En ook maar 17 of 18 graden. Met wel wat minder regen, dat wel. Nou ja, het wordt later vandaag een beetje droger. Met wat zon en vanmiddag opnieuw veel bewolking en af en toe regen. Volgende week komt het allemaal goed, ik beloof het je. Maar het leuke is, het weekend is al begonnen bijna. En dat is fijn, hè?

Ze heeft een leuke interview gegeven. Sineke, ik doe wat ik wil. Goedemorgen allemaal trouwens. Welkom bij de volle vrijdag van Bingo FM. En dan zei ze, ja, toen ik met Shalali Shalala in één keer op een internationaal podium stond, was ik 18. Ik wist niks. Ja, ze werd begeleid door Marianne Weber. Weet je dat nog? En ik weet nog heel goed dat er gekozen moest worden met Shalali Shalala tussen Vincent en Sineke. En ik ken toevallig de dames, een vriendin van mij, die dat allemaal organiseerde voor de Afrotros. En Pierre Cartner moest kiezen. Die heeft toen in de college echt tegen Pierre Cartner, want die kon niet kiezen tussen Vincent en Sineke. Kies, je moet, Pierre, je moet nu kiezen. Vader Abraham heet eigenlijk Pierre Cartner. Hij is er, ze heeft er op een gegeven moment gezegd, nu. En toen heeft vader Abraham gezegd, en ik weet dat nog heel goed, nou, Sineke dan maar. En het was de start van de carrière van Sineke. De start van dit programma is er ook weer. Fijn dat je erbij bent bij Bingo. We gaan natuurlijk weer een hele mooie dag beleven met de volle vrijdag van Bingo FM. Straks, tweede gedeelte van de middag, ga je horen wie of wat de nieuwe bingo-schijf in handen heeft. Alle DJ's zijn er weer. We gaan weer lekkere programma's voor je maken tot 12 uur vanavond. En dat doen we met alle liefde en heel veel plezier op deze vrijdag de 12e juni 2026. Lekker weekje achter de rug. Ja, dat wel. Het was wel wisselvallig weer. Hè? En koud op sommige dagen. Tenminste, wat kouder. Laten we het daar maar een beetje op houden. Stel dat je op de camping ook rondloopt. Dat vraag ik me altijd af. Dan loop je toch net even wat anders rond. Eigenlijk is dat toch wel heel maf. Hè? Nou ja, maar goed, misschien ga je naar de camping dit weekend. Misschien ga je activiteit ondernemen. Nee, wel redelijk weer. Maar na zondag gaat het echt beter weer worden. Geloof mij maar. Nou, we gaan natuurlijk weer flink tegenaan. En behalve dat weer is er altijd Bingo FM waar je al vast kunt houden. Want we zijn er 24 uur per dag met

zou maar wel aan de bank zitten en uitsloven. Het is vrijdag en ik zie een bericht voorbij komen op de pagina van utrecht.nieuws.nl. En dan moet ik eigenlijk wel verschrikkelijk om lachen. De Steenweg in Utrecht, daar staat wat nieuws. En ja, staat er nou een zwaaiende pauze of is er een UFO geland? Nee, er staat een boom. Ik meen het. En sinds kort is de winkelstraat een stukje minder versteend. Want de Steenweg is een van de warmste plekken in de binnenstad. Wist je dat? Ik wist dat Jabesplein heel warm was. Warm. Maar de Steenweg is ook heel heet. En op de hoek met de Mariastraat is nu een boom met een boombank in gebruik genomen. Officieel deze week. Nou, hoe leuk is dat? Suzanne Schilderman, die is wethouder van openbare ruimte, die heeft die boom in gebruik genomen en die boombank in samenwerking met de hoteliersvereniging Oost en het Centrum Management Utrecht. En Schilderman die zegt, in heel Utrecht zetten we ons samen met bewoners en ondernemers in om zoveel mogelijk bomen te planten en te behouden. En juist op een plek als de Steenweg, een drukke plek, is het belangrijk dat er een boom komt. En we zijn extra blij dat het gelukt is. Want ja, weet je, als je een boom wil planten, er is beperkte ruimte naar al die kabels en de leidingen in de ondergrond. Ja, dat denk je eigenlijk bijna niet bij na, maar dat is natuurlijk wel zo. De boom, dan wordt er echt bijna gewoon, ja, alsof er iets speciaals staat, is een Japanse honingboom. En die boom die bloeit in augustus en september met roomwitte bloemen die rijk zijn aan nectar voor bijen en andere insecten. En behalve dat is het gewoon een plekje bij die bank waar je even kunt uitrusten en elkaar kunt ontmoeten. Ik vind het op zich wel heel erg goed hoor, want je hebt natuurlijk wel, als je de stad ingaat, heb je op zich wel bankjes ook langs de Oude Gracht en zo. Daar is Utrecht toch wel goed in, dat de bankjes worden neergezet waar niet per se meteen een consumptie verplicht is. Laat ik het zo maar eens even zeggen. Want als je bijvoorbeeld, in mijn geval ging wel eens op wintersport naar Westendorf, naar elk bankje en elk plekje waar je even kon zitten, dan moest dat besteld worden. Ja, dat is nou eenmaal de omzet van zo'n heel dorp. Maar in Utrecht wordt er aandacht aan besteed om ook plekjes te hebben waar je gewoon kunt zitten. Zoals Pandhof en dit soort dingen. Waar je gewoon even uit kunt rusten. En dat vind ik eigenlijk toch wel fijn. Op de Oude Gracht kun je ook gewoon zitten, hè, op een van de trappen. Dat is toch wel lekker hoor, heel eerlijk gezegd. Maar ik moet er wel om lachen dat er zo'n drukte wordt gemaakt over een boom op de Steenweg. Maar ja, we hadden ook bomen op het neuden. Die zijn de ene naar de andere ook allemaal plat gegaan op de een of andere manier de laatste jaren. Dus daarom is er nu een soort feestje rondom een boom. Nou, dat is leuk. Als je hem wil bekijken, even naar de Steenweg. Dan zie je die boom daar staan. Hier is Rutje Kot en één nacht met jou.

Ik heb hem heel lang geleden op Dutch Valley nog wel eens een prijsje mogen uitreiken. Ik stond toen op een soort toren van 1 meter of 10 hoog. En heb ik een live-uitzending gedaan. En daar kreeg hij een prijsje. Hij moest echt huilen wat dat betreft. Hij zegt, Fred, je wil niet weten hoe dankbaar ik ben voor dit soort prijsjes. Ja, echt een volkszanger wat dat betreft. Jannes, adio, amore dio. We gaan naar het nieuws met een nieuw singeltje. Ferry de Lits, Enchek en Marco in Monaco. Ik heb er nog nooit over nagedacht om dat te doen.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De gemeente Utrecht trekt miljoenen uit voor nieuw leerlingenvervoer. Het gaat om ruim 60 miljoen euro en daarmee moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over de huidige vervoerder. Bussen komen te laat, de communicatie is gebrekkig en ook zijn er veel verschillende chauffeurs. Er wordt gezocht naar een nieuwe vervoerder en de gemeente zit er bovenop. Als afspraken niet worden nagekomen, worden er boetes uitgedeeld. De historische voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht krijgt woningen, een hotel en horeca. Na jarenlang praten stemt de gemeenteraad in met de plannen om het gebied aan te pakken. De gevangenis aan de Witte Vrouwensingel werd in 1856 gebouwd en is een herkenbaar punt in de stad. Bewonerscollectief De Witte Wolf liet eerder aan RTV Utrecht weten blij te zijn met de plannen voor het Wolvenplein. Bewoners aan de andere kant van de singel zijn wat minder enthousiast. Zij zijn bang voor hun uitzicht en het traditionele karakter van de gevangenis door de geplande nieuwbouw. Na meerdere onwelwordingen bij de Utrechtse marathon eind mei gaat de gemeente in gesprek met de organisatie. Wethouder Eva Oosters wil praten over het moment in het jaar waarop het evenement wordt gehouden en de route. De kans op warm weer is eind mei groot en daarmee ook de kans op bijvoorbeeld hitteberoertes. Veel lopers hadden het dit jaar zwaar door de warmte. Een 22-jarige student van de Universiteit Utrecht overleed nadat hij onwel werd. En de verplaatsing van de Utrechtse flexflitsers naar Hoograven en Zuilen zorgt opnieuw voor een golf aan reacties. Op een Facebookbericht van RTV Utrecht over de verhuizing van de palen stromen de klachten binnen. De kritiek richt zich niet alleen op de hoogte van de boetes, maar ook op de opeenstapeling ervan en op de bebording die onduidelijk zou zijn. Sommigen zeggen in korte tijd voor ruim 1000 euro aan bekeuringen te hebben gekregen voor relatief kleine snelheidsovertredingen. De gemeente snapt de impact van meerdere boetes in korte tijd, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat de hoogte van verkeersboetes landelijk wordt vastgesteld en dat de gemeente daar geen invloed op heeft. Het weer, het is vanochtend bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Vanmiddag blijft het af en toe regenen, maar soms komt de zon even door. Het wordt maximaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

laatste nog levende was Adèle Bloemendaal. Die is er ook helaas niet meer. Piet Reumer en Leen Jongwaard en het schaap met de vijf poten. We zijn op de wereld op elkaar om elkaar te helpen, niet waar. Het speelde zich af in een Amsterdams café. Het is nog opnieuw gemaakt een heel aantal jaren geleden. Was ook een hartstikke leuke versie. Maar dit was het originele liedje van Eli Aster. En het schaap met de vijf poten. En het schaap met de vijf poten. Ja, zo begon dat. Dat was de herkenningsmelodie. Maar dit was een van de liedjes. En ze hebben er nog veel meer gemaakt. En altijd leuk om te draaien, vind ik. Zo net de 8:30. Een perfecte liedje daarvoor. Ach, Adèle Bloemendaal. Ik zag er onlangs weer voorbij komen. Ook op YouTube. Dat spotje van Bros. Bros. Lichterlucht. Nee, nu zie je niks van. Zit ze in een bubbelbad. Wat een leuk ding. Ik zag het toevallig van de week weer voorbij komen. Dat blijft over het internet heen gaan. Hè. En daarover gesproken. Al dat soort fragmenten van tv-programma's en radioprogramma's. Die kun je vinden bij Beeld en Geluid. Dat is allemaal terug te vinden. Behalve bijvoorbeeld Paul de Leeuw en sommige dingen van Jiske Vet. Ja, gek is dat eigenlijk. Hè? Maar dit was de humor uit die jaren, uit de jaren 70, die gewoon ongegeneerd weer bekeken kan worden bij het Beeld en Geluidarchief. Hoe leuk is dat? En dit soort liedjes blijven voor eeuwig in mijn hoofd zitten. In ieder geval, bij mij in ieder geval wel. Ik hoop als ik eventueel vertrokken ben ooit bij Bingo, dat dit soort nummers ook gedraaid blijven worden. Tino Martin heb ik, Jong en Dom, Zobitaran en Luna, een nieuwe single, Twin. Maar ik begin met deze klassieker van Borsato, Binnen op deze vrijdag.

Jongendom. En Tino Martin hoorde hier de nieuwe single. Aantal arbeidsmigranten in Utrecht groeit al jaren. En ook de dakloosheid binnen deze groep neemt toe. En nu zie je het ook weer veel vaker natuurlijk. Hè, dat veel meer mensen buiten zijn. Maar volgens de gemeente verandert niet alleen de omvang van het probleem. Maar ook de aard ervan. En steeds vaker hebben dakloze arbeidsmigranten te maken met psychische problemen, verslavingen en andere complexe omstandigheden. Dat blijkt uit een verhaal. In april meldde de gemeente al dat er ruim 10.000 geregistreerde arbeidsmigranten in Utrecht wonen. Dat is echt veel hoor. En dat het aantal kwetsbare en dakloze arbeidsmigranten ook nog eens een keer stijgt. En nu schetst het college ook nog een complexer beeld van deze groep die in de opvang terechtkomt. Niet iedere dakloze EU-migrant kan op korte termijn naar werk worden begeleid. Dat schrijft het college. En binnen deze groep is ook sprake van toenemende complexiteit en multiproblematiek. Wat een woord. Volgens de gemeente melden zich steeds vaker mensen met middelengebruik of GGZ-problematiek. En ook daar zijn arbeidsmigranten die zich zonder arbeidsverleden in Nederland melden en daardoor een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Nou ja, dat blijkt uit de antwoorden op vragen van diverse partijen. De opvang is gewoon niet altijd passend. Er is andere begeleiding en hulpverlening nodig. Daar wordt nu heel druk over nagedacht. Dakloze EU-migranten worden in eerste instantie opgevangen in de nachtopvang van de Stadsbrug bij de Koningin Wilhelminalaan. En de gemiddelde verblijfsduur die bedraagt momenteel 16 dagen. En in die periode vinden mensen nieuw werk en huisvesting, keren ze terug naar hun land van herkomst of stromen ze door naar een zorgtraject. Nou, je hebt nu natuurlijk in de zomer niet zo gek veel overlast ervan, min of meer. Maar ja, in de koude periode tijdens de winteropvang, dan gaat dat weer heel erg spelen. En daarom blijft de ondersteuning van deze groep een prioriteit, volgens het college. Je kunt het allemaal nalezen in de pagina van Duik. Ja, we hebben te maken met die mensen. Dan heb je ook nog eens een keer mensen die bij het bollendak rondhangen. Het is wel een dingetje hoor, op dit moment. Nou ja, in de Duik kun je een heel verhaal hierover lezen. Natuurlijk, hier bij Bingo FM hoor je ook het allerlaatste nieuws hierover. Ik heb drukwerk voor je en je loog tegen mij. Dit was eigenlijk een punkliedje door de band Voor Mekaar. En de jongens van Drukwerk waren jongerenwerkers in Amsterdam-Noord. Daar hebben ze ook een liedje over geschreven. Dat is de eerste kennismaking. Ik vervel me zo in Amsterdam-Noord. En toen kwamen ze in één keer uit met dit liedje. En dat werd een enorme hit. Drukwerk. Eigenlijk dus een punknummer. Verbouwd tot een moderne klassieker.

0: Harry Slinger en Drukwerk. Ja, wat ben je nou van plan? Een leuke kerel trouwens. En een paar keer mogen interviewen. Nog steeds heel activistisch, hè. Kijken ze naar buiten met dit weer, dan ga je een beetje denken van hoe zou het toch met die of die zijn, hè? Als je een beetje gaat zitten mijmeren. Met Emma Heesters gaan we daarom naar het nieuws van 9 uur. Hoe zou het toch zijn met dat ene meisje uit de klas?
1: Kwart voor 9, als de schoolbel gaat.
0: Tot zo.
1: Het eerste uur gemist en ze is weer te laat. Uren voor de spiegel, totdat iets haar staat.

0: uit de klas.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
3: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
2: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
4: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
2: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

niet vallen, hè. Niet vallen. Spring maar achterop. Gesper Doel en Sef Bagagedrager horen hier. 12 juni 2026, het tweede uur alweer. Met een uurtje informatie, dingen uit de stad Utrecht en lekkere muziek.

0: bij Bingo FM. Een paar activiteiten die je kunt doen dit weekend. Nou, onder andere vanavond, als je op het Lucas Bolwerk gaat staan, dan begint de Utrechtse Skate Parade. Je kunt om 8 uur daar verzamelen, net voor achter de tocht. Die gaat om 8 uur van start. En de Utrechtse Skate Parade, ja, als je je benen wil breken of je enkels, dan moet je daar meteen, hoor. Het is hartstikke leuk. Ze komen hier af en toe ook voorbij denderen over de straatweg. Ik weet niet waar ze nu heen gaan, maar het is hartstikke leuk om mee te skaten. Tenminste, als je dat kunt. Je mag ook mee op de rolschaats en daar is begeleiding. En meedoen is helemaal gratis en aanmelden is helemaal niet nodig. Morgen is er trouwens rommelmarkt in Zuilen en dat is toch leuk. Je kunt gewoon naar de straatrommelmarkt. Je kunt tweedehands spullen allemaal kopen. Babykleren tot skates, waar ik het net over had, en LP's. En ik heb even uitgezocht waar het precies is. Nou, het is van 10 tot 3 uur vanmiddag. Tot morgenmiddag, moet ik zeggen. Het gaat om de Arnolds Rotterdamstraat, de Johannes uit de Boogaardstraat voor een gedeelte, de Van Andelstraat, de Nicolaas Sopinjestraat, de Huber Duifhuisstraat en de Jadokus Verlodensteinstraat. De verkopers komen alleen uit de wijk zelf. Iedereen is welkom als koper of snuffelaar. Het is een mooi, ja, het is een wijkie eigenlijk bij het Julianenpark, zo moet je het eigenlijk maar zien. Daar kun je van 10 tot 3 uur terecht en het is hartstikke leuk. Eigenlijk naast de Zweden van Zuilenweg, de wijk naast de Zweden van Zuilenweg. Zo moet je maar zien. En dan is er nog meer te doen, hoor, dit weekend. Onder andere Utrecht blaast buiten. Dan kun je zondag naartoe tussen 11 en 5:30 is er een podium op het Stadhuisplein. Er lopen bands door de binnenstad ook met korte optredens. En het is allemaal blaasmuziek. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Orkesten en blazen en toeters. Hartstikke leuk. En het United Festival, UU United Festival van de Universiteit Utrecht is er ook. Morgen bestaat de Universiteit Utrecht 390 jaar, moet je nagaan. En Sportcentrum Olympus verandert ter ere van het jubileum in een festivalterrein. Nou, je kunt er alles over lezen op indebuurt.nl, indebuurt.nl. Ben je uit Utrecht nog? Ja, ik wel. Ik kan er van nature in overgaan als ik met de Utrechters aan het babbelen ben. Maar het is schijnbaar heel uitzonderlijk aan het worden. Ja, Utrecht sterft een beetje uit. Je hebt dat ook in Amsterdam, je hebt het in Rotterdam en Den Haag. Dat is nou helemaal zo. Maar aan de andere kant, buiten de stad Utrecht hoort nog steeds. En ook in Utrecht ook nog wel. En een van de beroemde cabaretiers van Street Lab, die spreekt ook Utrechts. Nou, en dan maakt een meisje zich heel erg druk om. Een dame die schrijft op indebuurt.nl. Ik ga het je straks laten horen hoe dit Utrechts klinkt. Van meneer Boom, zijn een van de cabaretiers. Ik hou niet zo van cabaret, maar hij doet wel hele bijzondere dingen, moet ik zeggen. Eerst Robert van Ebert en Donnie. En moet dat nou?
1: Benny

0: Voor de laatste keer bij mij dan in ieder geval Jesse Fields als bingo schijf. Er is een site in de buurt.nl. Daar wordt volgeschreven allemaal miepjes. En ze bedoelen het goed hoor. Maar dan gaan ze het Utrechtse accent behandelen. En ik moet er wel weer om lachen. Er zijn van die video's, dan hoor je zo'n kwikstaartje ook denken. Hè, waarvan je na 3 seconden denkt, ja hoor. Dit is precies hoe een gesprek bij de snackbar in Wijkzee klinkt. Laat ik haar niet naar doen, dan krijg ik dat weer. Zoals deze video van Daan Boom, zegt ene Sander Veldhoven. Die heeft het stukje geschreven bij die plat Utrechts praat. De Utrechtse comedian, presentator en maker van talloze internetparels. Die plaatsen onlangs een TikTok-filmpje waarbij die het fenomeen plat Utrechts praten op de hak neemt. Nou, Sanne, het is toch wat. Dat is niet helemaal verrassend. Boom die komt uit Utrecht en weet precies welke knopjes die moet indrukken. Al deze, al dus dit kwikstaartje. Nou, ze zegt eerlijk is eerlijk, een accent nadoen. En dat is, hij is er wel gelijk in, is vaak een risicovolle onderneming. Voor je het weet eindig je ergens tussen een slechte imitatie en een verjaardagfeest kringgesprek waar niemand om heeft gevraagd. Maar de Utrechtse Daan Boom die weet wel wat hij doet, of niet dan. Ja, je moet het Utrechtse beheersen. Ik beheers het behoorlijk goed, kan ik je melden. Ik heb het eigenlijk geleerd. Ik woonde hier op Zuilen. Er kwamen mensen van de Rooie Brug naast ons wonen. Daar heb ik eigenlijk Utrechts van geleerd. En mijn eerste dingetjes op de radio, daar hoor je ook as en os praten. Dat is geweldig. Ik heb mijn accent nooit helemaal afgeschaft, hoor. Maar je hoort ook dat ik uit Utrecht kom. Ik vind dat ook vrij normaal. En ik hoor het meteen als ik mensen op de tv of de radio praten. Ik weet meteen of iemand een Utrechter is of niet. Maar Utrechts nadoen, ja, dat wordt wel vaak gedaan. Maar ja, ik doe ook wel eens een Amsterdammer. Nou, ik doe wel eens een Hagenees. Nou, die Sander Veldhoven, die bedoelt het goed. Nou, wat bedoelt ze eigenlijk met Daan Boom? Hij gaat dan de Utrechtse actualiteit bespreken op internet. En dan moet je eens luisteren. Zo klinkt het eigenlijk een beetje. Ik moet wel vreselijk om lachen.
1: Ik
0: ben niet het. Tante Pietje heeft het over. Luister dan.
1: Ik ben je op 8 overgevallen. 2,50 per liter vragen. Zet die aan. Straat van Hoermoes is aangevallen. De Trump. Dat kan je nog sterker vertellen. Oh ja, tolle. Kamenij zit te vergaderen. Ik heb een dergelijke raket als ik heb gekregen. Dus stond niet de man dood. Hartstikke dood. Dat is wat je zegt. Draait allemaal hierom. Draait allemaal hierom.
0: Ja, het gaat over het geld. Ja, het is waar. Hij spreekt goed Utrecht. Ik laat het je niet helemaal goed horen, maar je kunt dat vinden op internet. Daan Boom. En dood, hartstikke dood. Is echt Utrecht. Toen ik een beetje in Hilversum ging werken, nadat ik bij de Stadsomroep radio had gemaakt, kwam ik in Hilversum terecht. En ja, in Utrecht is het heel normaal. Tenminste, zo ben ik opgevoed. Als je mensen tegenkomt en je zegt, hey, dooi, hoe is het met je? Maar ja, dat mensen heel zo, hey, dooi. Ik zeg, oh, moet ik even uitleggen. Oh, Jochie, hoe is het met je? Nou ja, dat had een hoop hilariteit in ieder geval ten gevolge. Het echte Utrechts, het sterft langzamerhand een klein beetje uit. Het echte Utrechts hoor je ook steeds minder. Maar ik hoor het ook nog wel om me heen. En ja, ik beheers het zelf ook en ik vind het hartstikke leuk. En ik hoor het echt meteen op de radio of tv of mensen uit Utrecht komen of niet. Herman Bekin is hier, over Utrecht gesproken. Van Daan Boom, die is dus een nieuwe cabaretje. We zullen hem eens een keer uitnodigen. Bingo, dat is ook wel leuk. Laten we Herman als de oren Utrechter opvoeren. Natuurlijk had je ook daarvoor andere mensen die dat ook deden. Maar hij heeft het echt op de kaart gezet en daar in de Tinkerschout. Dat is echt leuk. Bij ons in Utrecht, Herman Bekin.

Zoïteran en Twin, oftewel tweeling. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Una Paloma Blanca, gemengd met een liedje van Kid Rock. Maar die heeft het weer gejat van andere artiesten. Ach, het is allemaal te veel om op te noemen.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De gemeente Utrecht trekt miljoenen uit voor nieuw leerlingenvervoer. Het gaat om ruim 60 miljoen euro en daarmee moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over de huidige vervoerder. Bussen komen te laat, de communicatie is gebrekkig en ook zijn er veel verschillende chauffeurs. Er wordt gezocht naar een nieuwe vervoerder en de gemeente zit er bovenop. Als afspraken niet worden nagekomen, worden er boetes uitgedeeld. De historische voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht krijgt woningen, een hotel en horeca. Na jarenlang praten stemt de gemeenteraad in met de plannen om het gebied aan te pakken. De gevangenis aan de Witte Vrouwensingel werd in 1856 gebouwd en is een herkenbaar punt in de stad. Bewonerscollectief De Witte Wolf liet eerder aan RTV Utrecht weten blij te zijn met de plannen voor het Wolvenplein. Bewoners aan de andere kant van de singel zijn wat minder enthousiast. Zij zijn bang voor hun uitzicht en het traditionele karakter van de gevangenis door de geplande nieuwbouw. Na meerdere onwelwordingen bij de Utrechtse marathon eind mei gaat de gemeente in gesprek met de organisatie. Wethouder Eva Oosters wil praten over het moment in het jaar waarop het evenement wordt gehouden en de route. De kans op warm weer is eind mei groot en daarmee ook de kans op bijvoorbeeld hitteberoertes. Veel lopers hadden het dit jaar zwaar door de warmte. Een 22-jarige student van de Universiteit Utrecht overleed nadat hij onwel werd. En de verplaatsing van de Utrechtse flexflitsers naar Hoograven en Zuilen zorgt opnieuw voor een golf aan reacties. Onder een Facebookbericht van RTV Utrecht over de verhuizing van de palen stromen de klachten binnen. De kritiek richt zich niet alleen op de hoogte van de boetes, maar ook op de opeenstapeling ervan en op de bebording die onduidelijk zou zijn. Sommigen zeggen in korte tijd voor ruim 1000 euro aan bekeuringen te hebben gekregen voor relatief kleine snelheidsovertredingen. De gemeente snapt de impact van meerdere boetes in korte tijd, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat de hoogte van verkeersboetes landelijk wordt vastgesteld en dat de gemeente daar geen invloed op heeft. Het weer, het is vanochtend bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Vanmiddag blijft het af en toe regenen, maar soms komt de zon even door. Het wordt maximaal 18 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Toontje Lager, ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb dat nooit gedaan, hoor. Ik ging altijd wel op de dansvloer staan. En ook in mijn eentje deed ik dat vroeger wel. Grappig is dat, hè? Dat is lang geleden, hoor. Want ik ben geen danser meer. Ik heb dat jarenlang heel veel gedaan. Ik heb zelfs op stijldans gezeten hier bij Dansen bij Jans op de straat. Vlak bij mij hier verderop. En daar heb ik rock'n'roll diploma 1 en 2 gehad. En tot met diploma zilver. Ja, dat was zilver-goud. Dus, ja, ik dacht dat het voor goud ging, maar het was zilver plus. Toen dacht ik bij mezelf, nou, dat is een beetje oplichterij. Toen ben ik eraf gegaan. Dus ik heb net geen goud stijldans gehad. Heel veel mensen zoeken dat niet achter. Maar ik denk dat ik ook, als ik ooit... Want dan moet je de tango en de cha-cha-cha en de rumba doen. Ik denk als ik de tango zou doen, dat mensen echt 3 weken in het ziekenhuis liggen. Want ik zou niet weten hoe dat ging. Maar, en dan leer je dan ook echt de dansschoolvarianten. 1, 2, 3, 4. Nou, dat is heel bijzonder. Kom ik daar erbij? Nou ja. Oh ja, stiekem met je gedans, Toontje Lager. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Dat is het weer van vandaag. Ik kan het echt niet leuker maken, mensen. Het is wat het is. We moeten er nog even door. Even je taartjes op elkaar, want we gaan na het weekend echt wel ander weer beleven, hoor, wat dat betreft. Vandaag 18 graden, regen dus en west-zuidwestenwindje. Morgen 18 graden en zondag ook 18 graden. En dan maandag en dinsdag gaan de temperaturen weer omhoog. Ik heb allerlei weermensen op internet zien beweren dat we volgende week wel eens richting de 40 graden zouden kunnen gaan. Nou, dat lijkt me een tikje overdreven, maar degene die het zegt heeft bijna altijd gelijk. Zijn naam is Mark Putto. Hij bemoeit zich niet met de andere weermensen in Nederland. Hij is onafhankelijk, maar wat heeft die man vaak gelijk. Ik ben heel erg benieuwd of dat gaat gebeuren. Hij voorspelt dat na eind juni. Dus dat zou dan ook over 2 weken zijn. Maar goed, volgende week in ieder geval. Dinsdag wordt 23 graden voorspeld. En dan houdt de koude periode een beetje op. We hebben zondag en maandag nog een noordenwind. Maar dinsdag gaat hij naar het zuiden waaien. Dus vandaag even tandjes op elkaar. Parapluutje mee, tussenjas. En het komt daar allemaal goed. En zoals mijn ouders vroeger altijd zeiden van regen smelt je niet. En dat vond ik een hele vervelende opmerking. Ik werd gewoon de regen ingestuurd richting mijn schooltje hier verderop. In de C van Maasdijkstraat. Maar goed. Even serieus. Fiesta Escalada, dat is een nieuwe single. En ze gaan lekker. Ze beginnen een klein hitje ermee te scoren. Hij is niet zo groot als de vorige. Maar ja, dat is ook wel een heel uitzonderlijk succes natuurlijk. Dave Dekker, die rijdt op zijn Vespaatje rond. Een oude bingo schuift. Maar begin met Cindy en Lieveling. Is het verkeerd, dan hoor je dat van mij op deze vrijdag.

Even serieus, Fiesta Escalada hoorde je bij Bingo FM. Het Volksbuurtmuseum presenteert in samenwerking met het Museum voor Verpleegkunde een nieuwe tijdelijke tentoonstelling Zorg achter de voordeur. De geschiedenis van de wijkverpleging. Ja, dat is waar ook, joh. De tentoonstelling is te zien van 18 juni aanstaande tot en met, dat is dus volgende week, tot en met 25 oktober. En ik weet dat nog wel. Ja, dat groene kruis, het groen-rode kruis, het oranje-groene kruis, tenminste, uit mijn blote hoofd weet ik dat nog. Ik vond het altijd heel verwarrend. Maar gehuld in een uniformpje op de fiets met een grote leren tas op de bagagedrager vertrokken ze vanaf het wijkgebouw, de wijkverpleegsters. En hier bij mij thuis, bij mijn vader, kwam ook een wijkverpleegster, zuster Miep. En deze vooral dames zaten diep in de haarvaten van de volksbuurt en waren van wieg tot het graf betrokken bij het leven van buurtbewoners. Je kunt je bijna niet meer voorstellen, maar dat was inderdaad zo, ja. Tot ver in de jaren 70. Voor de bewoners van volksbuurten was zorg lange tijd helemaal niet vanzelfsprekend. Zeker in wijken zoals bijvoorbeeld Wijk C, waar het Volksbuurtmuseum staat, waar de armoede, slechte woningen en besmettelijke ziekten onderdeel van het dagelijks leven. En de tentoonstelling Zorg achter de voordeur, geschiedenis van de wijkverpleging, laat zien hoe de wijkverpleging in anderhalve eeuw, uitgroeide van liefdadigheid voor de armen tot een onmisbaar beroep voor iedereen. Ja, het is toch heel bijzonder, hoor. Zorg achter de voordeur, letterlijk. Dat vertelt een geschiedenis over zorg, armoede, vrouwenarbeid, solidariteit en professionalisering. Het is een tentoonstelling over een beroep dat dicht bij de mensen stond, maar lang niet altijd zichtbaar was. En het is dus te zien in het Volksbuurtmuseum in samenwerking met het Museum voor Verpleegkunde tot en met 25 oktober. En het wordt volgende week geopend. En dat is toch wel heel bijzonder, hoor. Echt heel apart. Met onder andere de aanstekelijke vraag: wat heeft Dick Bruna met de wijkverpleging te maken? Nou ja, en het uniform, hè, van de wijkzusters. Ik weet het nog, ja, het zag er een beetje nonachtig uit. En het was een beetje afstotelijk. Was dat bewust, die afstotelijke kleur? Een beetje grijs-blauw. Wat ik nog een beetje uit mijn hoofd weet. Maar ja, nou ja, in ieder geval, je kunt dat allemaal gaan bekijken en zien in het Volksbuurtmuseum. Aankomende woensdag wordt de tentoonstelling geopend. En ik vind het toch wel iets, en ook leuk dat helemaal benadrukt wordt. Ja, het wijkverpleegkundige, man. En nogmaals, ja, toen echt, ja, het groene kruis, oranje-gele kruis, weet ik wel allemaal. Hoe dat nou precies zat, dat weet ik niet, maar dat zul je ook wel op die tentoonstelling kunnen zien. Ik moest even mijn hersenen aan het werk zetten, want dat was toch iets wat bij ons thuis toch echt wel een realiteit was. De wijkverpleging, heb je dat nog? Nou, niet op deze manier in ieder geval. Niet op de fiets, dat dames met inderdaad zijn grote tas naar iemand kwamen. En in dit geval mijn vader een flinke prik in zijn reet gaven. Kijk, zo gingen die dingen. Nou, leuk. Volgende week woensdag. Volgende week donderdag dus de opening. Ik heb. Ik zit een beetje te stotteren, maar dat komt gewoon omdat ik al die herinneringen in één keer in mijn hoofd heb. Grappig, hè? En dat op een vrijdag. Hier is Doema, samen met de nachtzuster. Ze ligt

0: Nachtzuster, doe maar, hoorde je hier bij Bingo FM. Leuk, die tentoonstelling over de wijkverpleging. Mensen, dit was de ochtendshow. De volle vrijdag gaat beginnen. Dit was de week van de Buma Stemra Awards. Samuel Welt heeft er een gekregen. En natuurlijk Cheerio, dat is een gouden plaat geworden. En dit liedje had ook een Buma Award. Mijn laatste plaatje. Veel plezier met John. Hier is Pommelien Thijs. Atlas, hoi hoi.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: zon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

heel asociaal, hè? Binnenkomen zonder te kloppen. En dan nog weggaan zonder een woord te zeggen. Dat past niet in mijn belevingen. De dijk. Vanmorgen gaat het begin van deze show. Nou, ik kom niet binnen zonder te kloppen. Hoe dan ook. Ik word altijd netjes aangekondigd door Fred. En ik ga zeker niet weg.

beginnen. Gezellig dat je radio aanstaat. Uit het hart. Het is bijna weekend. Op vrijdag maken we het extra gezellig met elkaar bij Bingo FM. Iedereen heeft wel zo'n liedje waarmee je lekker het weekend ingaat.

fluiten gaat me niet zo goed af, Senna. Ik blijf de liedjes wel draaien. Daar ben ik goed in. Dit was een van de hits van Arie Verschier in haar uitvoering. Nou, vogeltje gezien. Het koortje kan weer dicht. Ik ben...

0: me dan.
1: Ik heb geen zin om verstoppertje te gaan spelen, hoor. Je hoorde Robert van Hemert en de gevangenis. En Paul de Leeuw met Ik ben als jij. Op deze grijze vrijdagmorgen vermaak ik je wel met de muziek die ik draai. Dit is een klassieker van Drukwerk.
2: Hallo, ik ben Harry Slinger en je luistert naar John.
3: Ik ben in Amsterdam geboren. 3 jaar 8 op de Bloemgracht.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De gemeente Utrecht trekt miljoenen uit voor nieuw leerlingenvervoer. Het gaat om ruim 60 miljoen euro en daarmee moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over de huidige vervoerder. Bussen komen te laat, de communicatie is gebrekkig en ook zijn er veel verschillende chauffeurs. Er wordt gezocht naar een nieuwe vervoerder en de gemeente zit er bovenop. Als afspraken niet worden nagekomen, worden er boetes uitgedeeld. De historische voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht krijgt woningen, een hotel en horeca. Na jarenlang praten stemt de gemeenteraad in met de plannen om het gebied aan te pakken. De gevangenis aan de Witte Vrouwensingel werd in 1856 gebouwd en is een herkenbaar punt in de stad. Bewonerscollectief De Witte Wolf liet eerder aan RTV Utrecht weten blij te zijn met de plannen voor het Wolvenplein. Bewoners aan de andere kant van de singel zijn wat minder enthousiast. Zij zijn bang voor hun uitzicht en het traditionele karakter van de gevangenis door de geplande nieuwbouw. Na meerdere onwelwordingen bij de Utrechtse marathon eind mei gaat de gemeente in gesprek met de organisatie. Wethouder Eva Oosters wil praten over het moment in het jaar waarop het evenement wordt gehouden en de route. De kans op warm weer is eind mei groot en daarmee ook de kans op bijvoorbeeld hitteberoertes. Veel lopers hadden het dit jaar zwaar door de warmte. Een 22-jarige student van de Universiteit Utrecht overleed nadat hij onwel werd. En de verplaatsing van de Utrechtse flexflitsers naar Hoograven en Zuilen zorgt opnieuw voor een golf aan reacties. Onder een Facebookbericht van RTV Utrecht over de verhuizing van de palen stromen de klachten binnen. De kritiek richt zich niet alleen op de hoogte van de boetes, maar ook op de opeenstapeling ervan en op de bebording die onduidelijk zou zijn. Sommigen zeggen in korte tijd voor ruim 1.000 euro aan bekeuringen te hebben gekregen voor relatief kleine snelheidsovertredingen. De gemeente snapt de impact van meerdere boetes in korte tijd, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat de hoogte van verkeersboetes landelijk wordt vastgesteld en dat de gemeente daar geen invloed op heeft. Het weer, het is vanochtend bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Vanmiddag blijft het af en toe regenen, maar soms komt de zon even door. Het wordt maximaal 18 graden.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Schaap met John Schaap.

Een vriend die je vertrouwen kan. Een vriend waarop je bouwen kan. Dat zoek je al in je prilste jeugd. En als je hem gevonden hebt, als vriend aan je gebonden.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: samen met Welen. Hoe de liefde gaat. Het is even na 11 uur. Nog een uurtje schaap op Bingo FM. En de volgende sneeuw laat van zich horen.
1: Ik ben John West en je luistert naar Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad.

0: komen nu al wiep.
1: Nou, dan verveel je in ieder geval niet vandaag. Luca Veron, Nino Cello en Gio. De single Bombini. De hele wereld mag het weten. Dat vind ik een van de mooiste liedjes van Jannes. Vele tranen vloeiden van geluk tijdens het concert van Jannes toen hij dit liedje speciaal voor zijn vrouw zong. Het was een prachtig moment. En samen gaan we even terug naar dat moment met deze live-opname. Hier is Jannes en de hele wereld mag het weten.
2: Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vlieg die tijd was snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij.

Joseph Custers en Herman R.B. vormden samen in de jaren 80 het duo Circus Custers. Ja, en bij Circus denk je veel aan vrolijkheid. Maar hun eerste grote hit was niet zo vrolijk. Dat was namelijk dit liedje. Een ingetogen ballad, gezongen in eenvoudige taal. Het sprak heel veel mensen aan. Blijft natuurlijk een pijnlijk verhaal over Monica. Het is de grootste hit ooit in de geschiedenis voor Circus Custers. Ze haalden de 18e positie in de Nederlandse top 40 hiermee. En mooi om dit vanmorgen weer even aan je te kunnen laten horen. Inmiddels is het 5 voor 11:30.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De gemeente Utrecht trekt miljoenen uit voor nieuw leerlingenvervoer. Het gaat om ruim 60 miljoen euro en daarmee moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over de huidige vervoerder. Bussen komen te laat, de communicatie is gebrekkig en ook zijn er veel verschillende chauffeurs. Er wordt gezocht naar een nieuwe vervoerder en de gemeente zit er bovenop. Als afspraken niet worden nagekomen, worden er boetes uitgedeeld. De historische voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht krijgt woningen, een hotel en horeca. Na jarenlang praten stemt de gemeenteraad in met de plannen om het gebied aan te pakken. De gevangenis aan de Witte Vrouwensingel werd in 1856 gebouwd en is een herkenbaar punt in de stad. Bewonerscollectief De Witte Wolf liet eerder aan RTV Utrecht weten blij te zijn met de plannen voor het Wolvenplein. Bewoners aan de andere kant van de singel zijn wat minder enthousiast. Zij zijn bang voor hun uitzicht en het traditionele karakter van de gevangenis door de geplande nieuwbouw. Na meerdere onwelwordingen bij de Utrechtse marathon eind mei gaat de gemeente in gesprek met de organisatie. Wethouder Eva Oosters wil praten over het moment in het jaar waarop het evenement wordt gehouden en de route. De kans op warm weer is eind mei groot en daarmee ook de kans op bijvoorbeeld hitteberoertes. Veel lopers hadden het dit jaar zwaar door de warmte. Een 22-jarige student van de Universiteit Utrecht overleed nadat hij onwel werd. En de verplaatsing van de Utrechtse flexflitsers naar Hoograven en Zuilen zorgt opnieuw voor een golf aan reacties. Onder een Facebookbericht van RTV Utrecht over de verhuizing van de palen stromen de klachten binnen. De kritiek richt zich niet alleen op de hoogte van de boetes, maar ook op de opeenstapeling ervan en op de bebording die onduidelijk zou zijn. Sommigen zeggen in korte tijd voor ruim 1000 euro aan bekeuringen te hebben gekregen voor relatief kleine snelheidsovertredingen. De gemeente snapt de impact van meerdere boetes in korte tijd, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat de hoogte van verkeersboetes landelijk wordt vastgesteld en dat de gemeente daar geen invloed op heeft. Het weer, het is vanochtend bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Vanmiddag blijft het af en toe regenen, maar soms komt de zon even door. Het wordt maximaal 18 graden.
0: Schaap met John Schaap.

daarmee, ja, rijk worden. Want zo is de realiteit. Maar het draait niet om geld in het leven. Dat is duidelijk wanneer we luisteren naar deze tekst die door

Gera Joling met die prachtige klassieker waar ik nog altijd kippenvel bij krijg. En ik zal niet de enige zijn. André Hazes maakte de eerste uitvoering van dit mooie liedje. En zijn naam heb ik al genoemd. We draaien nu ook een hit van André. Hier is Zondag.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Ingo Avet maakt het verschil. Hier hoor je de hits van Levenslied tot Nederpop. Dus ook deze van de Boema's. En Dien Sauders met Ik wil niet dat je gaat, zijn nieuwe single, draaide ik hiervoor. Dien is aanstaande dinsdag bij mij in de studio. En dan gaan we samen aan de koffie en gezellig even bijpraten met elkaar. De laatste single die ik voor je kan draaien voor het NOS Radio Nieuws van 12 uur... voor die heerlijke lunch met Henry, is er een van Imka Marina. Een van haar klassiekers. Ik wens je een heel goed weekend en geniet van 12 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jesse Fields en doen we het vaker? Tuurlijk, we doen 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De lekkere platen voor je draaien. En dit was de Bingo Schijf. Nog eventjes, want vanmiddag krijgen we weer een nieuwe Bingo Schijf waar we een hele week van kunnen genieten. Oh. Ik sta

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. In de nieuwe woonwijk Cartesius in Utrecht mogen 750 extra woningen worden gebouwd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Er worden 2.500 woningen gebouwd, maar door de woningnood komen er dus honderden bij. Relatief grote woningen die staan ingetekend in de plannen worden opgesplitst in kleinere woningen. Omwonenden maken zich zorgen om de leefbaarheid, maar volgens de gemeente is dat niet nodig. In de nieuwbouwwijk komt onder andere een school, sporthal en kinderdagverblijf. Door het volle stroomnet is het nog wel de vraag of alle woningen direct bij de oplevering elektra hebben. De politie heeft een drugsdealer opgepakt in de Utrechtse wijk Overvecht. Agenten zagen gisteren een auto rijden met opvallend rijgedrag. Toen ze de bestuurder wilden controleren en een speekseltest wilden afnemen, rende hij weg. Tijdens zijn vlucht wilde hij volgens de politie een zakje met drugs in de bosjes gooien, maar dat lukte hem niet. Hij werd ingehaald door de agenten en is aangehouden op verdenking van het bezit en vervoeren van harddrugs. Er hebben zich een record aantal mensen opgegeven om mee te doen aan de 17e editie van De Nacht van de Vluchteling volgende week zaterdag. Door het hele land hebben zich al ruim 9000 mensen aangemeld. Vorig jaar waren dat er 8000. Aan de wandeltocht van Utrecht naar Amersfoort lopen meer dan 2100 mensen mee. Tijdens De Nacht van de Vluchteling wandelen mensen 10, 20, 40 of 50 kilometer. Dat doen ze om aandacht te vragen voor de miljoenen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Vorig jaar werd daarmee ruim 1,8 miljoen euro opgehaald. In Utrecht zijn vannacht 3 mensen aangehouden voor het stelen van koplampen. Dat meldt de politie Utrecht Centrum op Instagram. De verdachten waren vannacht tussen 00:30 en 01:15 bezig op de Karel Doormanlaan. Een getuige zag het gebeuren en schakelde de politie in. Daardoor konden de 3 verdachten worden aangehouden. De politie is op zoek naar meer getuigen. En ook mensen met camerabeelden uit de buurt worden opgeroepen om zich te melden. Het weer dan nog. Veel bewolking vandaag en van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen meer zon en ook dan een graad of 18.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Oscar Harris en de Twinkle Stars in 1970. Stond 14 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Dit was het broodje speciaal voor vandaag. Oscar Harris, en ik zei het al.

Niet meer gewoon Henk Dissel en maak lekkere platen. Zo gaat dat. En die draaien we dan hier op Bing with him. Doen we 24 uur per dag recht uit het hart van de Domstad. Alleen voor jou, aan de andere kant van de radio. Wolter Kroes, heb vakantieplannen. Route du Soleil.

0: John de Bever. En als je nu nog niet weet, een oude bingo-schijf. Hier op vrijdagmiddag, lekker aan het lunchen. Lunchpakket verwoord bij je. En ik hou muzikaal je hand vast. Met een plaatje van Stella. De geboorte van mijn kleinkind.
1: Mijn dochter.

het. Leuke ervaring weer. De groetjes uit Rio. En we gaan er nog één doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte. Hier is Gino

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Dat was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jan Smit, net naar nieuws voor 1 uur. En dan volg je haar benen. Oei, oei, oei, rustig aan jongens. Want het weekend staat voor de deur, maar we moeten wel een beetje rustig het weekend ingaan natuurlijk, wat dat betreft. Nou, over rustig gesproken, hier is Antje Montero en die wil vrij.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Overvecht is een drugsdealer opgepakt. Hij had harddrugs bij zich. Hij viel nogal op door zijn rijgedrag. Toen er een speekseltest werd afgenomen, rende hij weg. Tijdens zijn vlucht wilde hij een zakje met drugs in de borstjes gooien, maar dat lukte niet. Hij werd ingehaald door agenten. Utrecht krijgt mogelijk een nieuwe treinverbinding met Duitsland. Die moet over 2 jaar 6 keer per dag gaan rijden. De trein vertrekt vanuit Amsterdam en stopt dan ook in Utrecht en gaat dan richting het Ruhrgebied. Het is dan voor het eerst dat de blauw-gele intercities van de NS door Duitsland rijden. In Utrecht zijn vannacht 3 mensen opgepakt voor het stelen van koplampen. Ze waren bezig op de Karel Doormanlaan. Iemand zag dat en belde de politie. In IJsselstein blijven de Nederlandse vlaggen voorlopig langs de weg hangen. Ze zijn opgehangen aan lantaarnpalen uit protest. Het gaat er al weken over de komst van de noodopvang voor asielzoekers. Maar de burgemeester laat het zo, zolang het geen gevaar oplevert voor het wegverkeer. Dan nog het weer, veel bewolking, af en toe regen of motregen. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen meer zon en dan net zo warm als vandaag.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Vincent, mor amor, por favor. Ach, klinkt dat toch lekker zeg. Beetje ritmisch verantwoord. En even een rustpuntje in de show. Kun je rustig je broodje smeren tijdens het lunchpakket? We gaan even terug in de tijd. Doen we met Stef Bos. Het nummer dat heet Papa.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

lekker om mee te zingen. Body St. Clair. En iedereen weet drommels goed. En drommels, dat vind ik een mooi woord. Doen we altijd weer denken aan Basje en Adriaan. Met die bron. Drommels, drommels, drommels. Wij zeggen gewoon, je weet donders goed dit. Of je weet donders goed dat. Maar ja, Body St. Clair.

0: voor mij.
1: Mooi. Vrijdagmiddag, maan hoorde je. Jij bent de liefde. Oh, en ik ben degene die zijn carolatten gaat pakken en weer buiten spelen. Ik wens jullie straks veel plezier met de rest van de programma's. En ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
2: De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Bingo vrienden, een hele goede middag. Precies 2:05. Je luistert naar Menno in de middag. 2 uur lang op de vrijdagmiddag. De allerlekkerste muziek die je maar kan wensen. Wat gaan we allemaal doen? We gaan natuurlijk de nieuwe bingo schijf bekendmaken. En wat is dat weer een fantastische plaat. Echt geweldig, ik beloof het je. De koffer van de week die gaat voorbij komen. 1 plaat over 2:30 is dat. En mijn favoriete keuze gaat ergens in het 2e uur voorbij komen. Ik weet nog niet precies hoe laat. En verzoekjes die kunnen natuurlijk ook altijd. Menno at bingofm.nl of gewoon via die bingo-app. En dan komen ze ook hier binnen. En dan gaan we eens even kijken of we die platen kunnen gaan draaien. En ik ga meteen maar eens eventjes naar het eerste verzoekje. Want Pierre de Hoog, jij hebt een verzoekje aangevraagd. Speciaal voor Henry, want Henry is jarig. Maar niet alleen onze collega Henry is jarig. Jij bent ook jarig. En daarom zingen wij met z'n allen. Precies. Je wilt deze plaat horen van Pierre van Dam. Jullie gaan proosten op het leven en dat hebben jullie van harte verdiend. Jullie zijn jarig. Gefeliciteerd nog een keer.

Ja, je moet gewoon altijd het leven vieren. Maar vooral vandaag proosten we op jullie verjaardag, Pierre. En natuurlijk ook mijn collega Henry van harte gefeliciteerd. Fijn dat je toch gewoon aan het werk was. Want ik moet je eerlijk zeggen, op mijn verjaardag dan werk ik nooit. Dat is mijn dag. En dat is het al jarenlang. Frans, jij hebt ook een verzoekje ingediend. Je hebt goed geluisterd naar me vorige week. Heel fijn. Plaatjes speciaal bestemd voor Robbie, Peppy en Tukkie. En jullie zijn lekker in het weekend vrij. En je wil een plaat horen van Ricky Hoogland. Wat motten ze dan? En ik heb maar de FC Utrecht versie erbij gepakt. Speciaal voor jullie.

Ja, wat moeten ze dan? Het is trouwens al meer dan 50 jaar, volgens mij al inmiddels 56 jaar. Ricky Hoogland was dat. En wat moeten ze dan? Aangevraagd door Frans en de mannen van Formaat. Jullie zijn er ook weer bij. Jullie willen graag een plaat horen. Jullie zeggen het verder bij. Pierre, van harte gefeliciteerd. Maatje Benno, ons kantoor is helemaal mooi versierd met de sjaaltjes die we hebben ontvangen. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat jullie lekker voetbal gaan kijken. En jullie willen deze plaat horen van de bankzitters. Multimiljonair. Ach, als dat nog eens kon. Heerlijk.

0: een multinet.
1: Ja, ik moet je zeggen, ik sta ook niet in de quote top 500. Ik weet ook niet of ik dat wel zou willen. Misschien een van de mannen die aankomende morgen, wat is het? Nee, overmorgen, zondag gaat voetballen. Het zou best wel eens kunnen. Nederland, Japan om 10:00 s'avonds, jongens. Ik hoop dat jullie met z'n allen voor de televisie gaan zitten en oranje gaan aanjuichen. Aanmoedigen bedoel ik. En gaan jagen. Juichen. De leeuw die komt eraan. Dit is Samuel Welten.

dat was hem helemaal. Ja, dan kan je je gaan afvragen. Hè? Als een leugenaar zegt, ik ben een leugenaar. Is het dan waar of is het dan niet waar? Je kan het je allemaal afvragen. Het kwam allemaal uit 1985. En vijf jaar daarvoor had Anita Meijer een hele grote dikke hit. Volgens mij trouwens was het 1981. Met Why Tell Me Why. En ze heeft hem opnieuw ingezongen samen met Lange Frans.

Fleming was dat samen met Siggyen Deens, het meisje uit het Gooi. Wat een lekkere plaat is dat eigenlijk, hè? Heerlijk. We gaan nog één plaat draaien tot aan het regionieuws. En dat is een plaat van André Hazes uit 1982. Het is trouwens een cover en die werd weer bekend door Kenny Rogers. And She Believes in Me.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Overvecht is een drugsdealer opgepakt. Hij had harddrugs bij zich. Hij viel nogal op door zijn rijgedrag. Toen er een speekseltest werd afgenomen, rende hij weg. Tijdens zijn vlucht wilde hij een zakje met drugs in de borstjes gooien, maar dat lukte niet. Hij werd ingehaald door agenten. Utrecht krijgt mogelijk een nieuwe treinverbinding met Duitsland. Die moet over 2 jaar 6 keer per dag gaan rijden. De trein vertrekt vanuit Amsterdam en stopt dan ook in Utrecht en gaat dan richting het Ruhrgebied. Het is dan voor het eerst dat de blauw-gele intercities van de NS door Duitsland rijden. In Utrecht zijn vannacht 3 mensen opgepakt voor het stelen van koplampen. Ze waren bezig op de Karel Doormanlaan. Iemand zag dat en belde de politie. In IJsselstein blijven de Nederlandse vlaggen voorlopig langs de weg hangen. Ze zijn opgehangen aan lantaarnpalen uit protest. Het gaat er al weken over de komst van de noodopvang voor asielzoekers. Maar de burgemeester laat het zo, zolang het geen gevaar oplevert voor het wegverkeer. Dan nog het weer, veel bewolking, af en toe regen of motregen. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen meer zon en dan net zo warm als vandaag.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Ja hoor, ik ga gewoon lekker meelallen. Herman van Veen en André van Duin, de twee iconen, hebben de handen ineengeslagen. En zij zongen dat prachtige nummer zo vrolijk. Het is bijna 3:05.
1: De cover van de week.
0: Precies, 3:01. Dan ben je het van me gewend, hè. Dan ga ik eerst even een klein stukje van het origineel draaien. Het origineel, dat komt uit 1972. Is gezongen door Julio Iglesias. En het weerspiegelt de liefde voor de Spaanse regio Galicia. Dit is Un Canto a Galicia.

Ja, een klein stukje altijd van het origineel, dus uit 1972. Klinkt nog heel erg goed, hè? Julio Iglesias was dat. En in 2007, dat is ook alweer bijna 20 jaar geleden, jongens, pakte Grat Dame dit nummer op en hij maakte ervan Alicia.

Ja, Gadama was dat. En die had een oud nummer van Julio Iglesias. Beetgebak toen. Canto a Galicia. Zo heette dat nummer. We gaan eens even weer naar de verzoekjes kijken. Tukker, daar was het zojuist een plaat voor jou aangevraagd. En nou vraag jij weer een plaat aan. Speciaal voor Frans, Pep. En je wenst Robbie de Schilder heel veel beterschap. En dat doen wij ook hier in de studio van Bingo FM.

Ja hoor, helemaal. Wesley Bronckhorst. Ik drink rosé. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n rosé drinker. Maar heel af en toe, als het heel warm is, dan vind ik dat ook wel heel erg lekker. Eens even kijken, het buurtcentrum Utrecht. Jullie hebben ook een verzoekje aangevraagd. Omdat het weekend is, topplaatje schrijf je erbij. En dan wil je graag horen de vormen als het weekend komt. Maar ik heb echt vorige week beloofd dat ik die plaat niet meer ga draaien. Want die heb ik al zo ontzettend vaak gedraaid. We gaan gewoon wat anders draaien. René Schuurmans en Als het weekend is.

0: Brouwer gooi de glazen nog maar eens een keertje. Volgende Schuurmans was dat als het weekend is. En het weekend staat voor de deur inderdaad. Het is precies 3:15. En we gaan feestmaken. Feestmaken samen met K3.
1: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
2: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
1: En er wordt muziek en dans gezien.

Zijn makkie. Hey, grappie, heb jij voor mij een sappie? En dan bedoel je volgens mij geen juderans mee. Mart Hoogkamer was dat samen met Billy Dans hier op Bingo FM. Door met een man die ik een paar weken geleden live mocht zien. Wat een fantastische show zet hij die neer. Antoon is dit.

Ja, de enige, zo heette die, Antoon was de man die het allemaal zong. Jongens, ik zit even een klein beetje het programma voor het voetbal te kijken. Ik weet niet of jij dat ook al heb ik gedaan. Aanstaande zondag dus om 10:00 s'avonds Nederland-Japan. Zaterdag de 26e, bijna een week later Nederland-Zweden. Dat is op een schappelijke tijd, dat is om 7:00 s'avonds. En die vrijdag erop, dan is het alweer 26 juni, is het Tunesië-Nederland. En dat is om 1:00 s'nachts. Nou, ik zou je baas maar bellen dat je wat later komt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

was dat samen met Ros Jozefzoon en Je Raakt Mijn Zoon. 3:05. Nee, over 3 moet ik zeggen. Je luistert naar Bingo FM. Menno in de middag, 2 uur lang de allerlekkerste muziek. Dit is Ome Duo.

Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou, Yves Berens. Is dat het precies 2:15. Normaal gesproken zou ik nu de bingo-schijf bekendmaken. Maar de artiesten in kwestie krijg ik nog niet aan de telefoon. We gaan het zo meteen nog even proberen. We gaan even naar de verzoekjes. Sonny, jij hebt een plaat aangevraagd voor Faber. Die, wat schrijf je erbij? Die van ons lekker aan het bier zit in Spanje. Kijk eens aan. Je wilt deze plaat horen van Mart Hoogkamer.

Hoppakee, normaal, of oorspronkelijk was die van Basie en Adriaan en Mart Hoogkramer was dat. Muziek van Lara Mila, die gaan we draaien. Had ik je maar nooit gezoend, helaas.

0: Ja, we zijn allemaal jong en dom geweest. Nou, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Ik heb ook wel van die ochtend gehad dat ik inderdaad s'avonds niet meer wist wat ik de avond ervoor allemaal had gedaan. Jongens, er worden heel veel voetbalnummers uitgebracht. En ja, ik kan het bijna niet bijhouden, maar vandaag is ook een nieuw nummer uitgekomen van Ronnie Ruijsdaal. En Ronnie Ruijsdaal, die kennen we natuurlijk van de Johnny's. En hij heeft een prachtig mooi nummer gemaakt. Hip Holland Hip.
1: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Overvecht is een drugsdealer opgepakt. Hij had harddrugs bij zich. Hij viel nogal op door zijn rijgedrag. Toen er een speekseltest werd afgenomen, rende die weg. Tijdens zijn vlucht wilde hij een zakje met drugs in de borstjes gooien, maar dat lukte niet. Hij werd ingehaald door agenten. Utrecht krijgt mogelijk een nieuwe treinverbinding met Duitsland. Die moet over 2 jaar 6 keer per dag gaan rijden. De trein vertrekt vanuit Amsterdam en stopt dan ook in Utrecht en gaat dan richting het Ruhrgebied. Het is dan voor het eerst dat de blauw-gele intercities van de NS door Duitsland rijden. In Utrecht zijn vannacht 3 mensen opgepakt voor het stelen van koplampen. Ze waren bezig op de Karel Doormanlaan. Iemand zag dat en belde de politie. In IJsselstein blijven de Nederlandse vlaggen voorlopig langs de weg hangen. Ze zijn opgehangen aan lantaarnpalen uit protest. Het gaat er al weken over de komst van de noodopvang voor asielzoekers. Maar de burgemeester laat het zo, zolang het geen gevaar oplevert voor het wegverkeer. Dan nog het weer, veel bewolking, af en toe regen of motregen. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen meer zon en dan net zo warm als vandaag.
3: Bingo in de middag. Met Menno Otger.

0: stapje naar rechts.
1: Ja, stapje naar links, stapje naar rechts. En dan ben je weer op dezelfde plek uitgekomen. Django Wagner was dat. We dansen op de Mambo. En het is gelukkig gelukt hoor vandaag. Ik heb de man aan de telefoon. Die werd geboren op 20 augustus 1967 in Breda. En hij kon al zingen voordat hij kon lopen. Hij deed op zeer jeugdige leeftijd al ervaring op in de band van zijn vader. En 30 jaar geleden precies bereikte hij zijn eerste notering in de top 100. Hij ontwikkelde zich niet alleen tot zanger, maar ook tot componist en producer. En hij werkte onder andere met Frans Duits en Peter Beense en Henk Dissel, maar bijvoorbeeld ook met Grant en Forsythe. Hij is bekend door zijn warme, authentieke stemgeluid. En vandaag heeft hij met zijn nieuwste single de bingo-schijf te pakken. Ik heb het over niemand minder dan Frank Vergooijen. Frank, een hele goede middag.
2: Hey Menno, goedemiddag.
1: Ik ben blij dat ik je aan de telefoon heb. Ging eventjes missen.
2: Wat een prachtige introductie zeg.
1: Ja, tuurlijk. Heb je verdiend. Hè? Je bent al zo lang bezig met muziek maken. Dan heb je zo'n intro verdiend. Hey Frank, van harte gefeliciteerd met je nieuwe single. Geweest is geweest, ben je bingo schijf geworden. Wat is je eerste reactie?
2: Ja, daar ben ik hartstikke blij om. Ik ben blij met jullie support en... Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je hoopt altijd dat je links en rechts wat prijsjes kan binnentrekken.
1: Toch, hè?
2: Dus als dat dan ook gebeurt, dan word je daar natuurlijk hartstikke vrolijk van.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Zo lekker vlak voor het weekend. Hey, wat ik nou zo leuk vind, dat ik je weer eens een keer spreek. Want ik heb weer zo vaak artiesten aan de telefoon die jouw naam noemen. Je hebt het geproduceerd of je hebt het geschreven. Echt ongelooflijk. Waar haal je al die tijd vandaan, joh?
2: Ja, je zei het net zelf al, muziek, dat zit in mijn DNA. En het is eigenlijk van kind af aan dat we altijd al met muziek bezig waren. Dus ik weet niet beter als dat ik toch wel snel een liedje in elkaar kan schroeven.
1: Maar ik heb ook een klein beetje die idee dat jij meer uren in een dag hebt dan de gemiddelde Nederlander, of niet?
2: Ja, ik werk ook wel op zaterdag en ik werk ook wel op zondag.
1: Ja, precies.
2: Nou, ik neem ook wel geregeld vakantie. Dus ik moet zeggen, met die balans is niks mis.
1: Okay.
2: En je weet het, happy wife, happy life. Dus ja, die moet ook een beetje tevreden houden.
1: Ja, zo is het absoluut. Zo is het absoluut, ja. Hey, we gaan even terug in de tijd. Je begon in de band van je vader. Wat was dat eigenlijk voor een band?
2: Dat was een beetje een jazz-achtige band. Ze speelde ook wel Curve zo, speelde ook wel André Hazes of zo. Maar ja, het was een beetje jazzy in opzet. Het was een triootje.
1: Ja.
2: En daar heb ik een jaar of zes in gedrumd. En af en toe een regeltje zingen. En voor je het weet heb je het halve repertoire voor je kiezen.
1: Ja, precies. Maar op een gegeven moment ging je toch solo. Was je de band een klein beetje ontgroeid?
2: Ja, nou ja, mijn vader had er eigenlijk niet meer zo'n vertrek in. En dus die werd een soort van opgeheven.
1: Ja.
2: En toen heb ik nog eventjes met mijn zus samen gezongen onder de naam Twice. Maar die werd verliefd op een Griek, dus die vertrok naar Griekenland.
1: Hoppakee.
2: En toen was ik Only the Lonely. Ja. Dan ga ik het mezelf doen.
1: Dan ga je het maar helemaal aan. Wat voor muziek, wat stond er vroeger op bij jullie thuis altijd?
2: Mijn moeder was natuurlijk de ene helft van Duo Onbekend.
1: Ja.
2: Dus die hebben in de jaren 70 nogal wat hitjes gehad. En dus het was voornamelijk amusementsmuziek. En met een uitroepteken Nederlandstalig.
1: Ja, maar ik vraag dit ook. Omdat volgens mij jouw voorliefde, wat moeilijk woord is dat, toch ook wel een beetje bij Frank Sinatra ligt en Charles Aznavour, toch?
2: Ja, nou, ik moet zeggen dat mijn ouders dat ook wel op zondagmiddag draaiden, zeg maar. En ik heb wel fascinatie gehad voor en nog steeds voor Tom Jones en dat soort iconen.
1: Ja.
2: En als je dan gaat zingen, dan wil je dat natuurlijk ook kennen.
1: Ja.
2: Dus dan scoorde je een orkestbandje en dan ga je New York zingen en My Way en Delilah, dat soort liedjes.
1: Ja.
2: En het zijn natuurlijk prachtige songs. En zeker nuttig om het vak later te kunnen gaan beoefenen.
1: Zeker, zeker. En lekker ook die uithaaltjes helemaal top. Hey, je hebt al zo ontzettend veel gedaan in de muziek. Je hebt al zoveel geschreven en geproduceerd. Heb je nog dromen?
2: Heb je nog dromen? Kijk, zoals het nu loopt ben ik hartstikke tevreden. Ik ben een heel tevreden mens.
1: Ja.
2: Maar ik zou denk ik nog wel eens een keer ja, laten we zeggen, een artiest met nieuw, fris, jong bloed op de kaart willen zetten. Dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: Oké. Nou,
2: een soort eigen Samuel Welter of zo, zeg maar.
1: Oh ja, ja. Nou, dan doen we bij deze een oproep. Als jij beginnend artiest bent, neem even contact op met Frank. En dan kan hij misschien een hele grote van jou maken. Hey, we gaan even naar je nieuwe plaat. Want het is eigenlijk gewoon een oud nummer, hè, gezongen door Peter Beens in de tijd. Maar je hebt er een beetje een metamorfose aan gegeven. Waarom dat, dit oude nummer?
2: Nou ja, ik heb 14 jaar zo'n beetje de platen gemaakt van Peter.
1: Ja.
2: Maar deze toevallig niet. Want ja, het is natuurlijk nou, dan als jij een liedje voor een artiest gaat maken, dat je dat zelf nog eens even gaat coveren.
1: Nee.
2: Dus dat is een regel, zeg maar. Dat is een nou dan. Maar deze die had Emiel gemaakt. En ik dacht in. Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het is een liedje wat Bram Koning heeft geschreven.
1: Ja.
2: En ik vond het altijd al zo'n prachtig liedje.
1: Mm-hmm.
2: En het is natuurlijk vaak hip in het café-circuit om het refrein, om dat in de feestjas te gooien.
1: Ja.
2: En wat ik er heel krachtig aan vind, is op het moment dat we dat nu zo hebben aangevlogen, dat die tekst daar ook zich heel erg voor leent. Dus op het moment dat het uptempo wordt, dan wordt die tekst ook heel vrolijk. Dus dan krijg je, vind ik, een soort extra dimensie van.
1: En dan kan je hem lekker mee galmen, hè?
2: Ja, dan klopt die langs alle kanten, vind ik.
1: Ja, heerlijk. Hij heet Geweest is geweest. Waar gaat hij over?
2: Nou, het gaat eigenlijk over iemand die je na jaren tegenkomt en die veel pech heeft gehad in zijn leven. Een oude vriend, zeg maar. En die heeft in de lek gezeten. En die zijn vrouw niet meer ziet en zijn kinderen. Maar die heeft vroeger jou altijd ondersteund. En nou heeft hij eigenlijk een duwtje van jou nodig in de rug. En dan moet je er ook zijn.
1: Ja, zeker. En zo is
2: dat was ik.
1: Ja, precies. Ja, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Hey, Frank, we gaan hem draaien. Zou je hem zelf willen aankondigen?
2: Ja, heel graag. Nou, beste luisteraars, dit is mijn laatst verschenen single en bingo-schijf van deze week. Geweest is geweest.
1: Dankjewel, Frank. Ik wens je een fantastisch mooi weekend en we spreken elkaar heel gauw weer.
2: Jullie ook, Menno. Dankjewel.
1: Oké, adios. Bye. Fijn weekend, hoi.
2: Hoi.

0: nieuwe bingo schijf. Frank Verkooijen was dat geweest is en geweest. De allereerste keer dat wij hem mochten draaien hier vandaag op Bingo FM.
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ah ja. Mijn favoriete keuze. Ik heb weer een plaatje meegenomen uit mijn eigen platenkast. Deze keer een plaatje uit de jaren 80. En toen hadden we een heleboel van die meidengroepen. Luf hadden we, de Dolly Dots. Maar we hadden ook een ander bandje, dat heette Beep. En we hebben de grootste hit van hun erbij gepakt. The Drunken Sailor.

Ja, je dacht dat hij al eerder was gelopen, hè? Maar dat was hij niet. De Drunken Sailor, ik heb het eventjes opgezocht. Hij komt precies uit 1980, de band Babystad. En ik las ergens dat ze weer een paar concerten gaan geven. De dames zijn inmiddels op leeftijd, maar ze hebben er wel heel erg veel zin in. Morgen dan is het de 13e en dan is het precies 14 jaar geleden dat mijn allerbeste vriend ineens overleed. En ja, hij was een heel groot fan van de Dijk en daarom draai ik deze plaat. Nou ja, ik draag hem op aan Harm. Kan ik iets voor je doen? De Dijk is dit.

0: Koekoek. John de Bever was dat samen met Wilfred Gené. En zij doen ook een Duits in het zakje voor al die oranje hits die uitkomen op dit moment. Jongens, we gaan de allerlaatste plaat draaien. Tenminste, de allerlaatste platen in mijn uur. Zometeen is Kevin en Suzanne, die gaat er aankomen. En Kevin is al in de studio, dus het komt allemaal dik in orde. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. Het wordt volgende week mooi weer. En morgen ben ik er natuurlijk weer. Dit is Van Dikhouten. De keuzes die je maakt. Bye bye.
1: De keuzes die je maakt zullen altijd blijven staan. Soms zijn ze doordacht.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS.
2: Ah ja, het weer ziet er in ieder geval beter uit. Ja, suus een klein beetje later. En ja, dan mag ik de files voorlezen. Wat een eer, hè? A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baren en Barneveld ongeveer 15 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg 11 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbom 28 minuten. Dan daar 12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knopendunette 8 minuten door een ongeluk en 2 rijstroken die zijn dicht. H12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopend Oude Rijn en Haarlem 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 17 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 26 minuten. En als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nilder en Harderwijk ongeveer 19 minuten. Goedemiddag.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Ik ben blij dat het weekend is. Het was een drukke week, maar al met al ook wel een lekkere week. Lekker gewerkt en ja, sommige mensen zeggen gewoon lekker gewerkt. Ja, ik vind werk leuk op zich. Wat jij, Menno, vind jij werken vervelend?
1: Ik vind het fantastisch. Ja hoor, ja? Ik ben blij dat ik mag werken. Ik, weet je, ik word 60 dit jaar. En ik kreeg van mijn bedrijfspensioenfonds kreeg ik al mailtjes. Wist u dat u al met pensioen mocht? Ik zei, nou, dat dacht ik nog niet.
0: rustig aan.
1: Nee, zeker
0: ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, ik zou best met pensioen willen. Dan denk ik bij mezelf van ja, wat ga je dan de hele dag thuis zitten doen? Ik heb geen flauw idee.
1: Nee, maar weet je, dan ga je andere werkzaamheden bedenken. En dan ga je andere dingen doen. Dus zo zal het allemaal wel. Maar ik geloof niet dat wij achter de geraniums zouden
0: zitten. Ik zou denk ik wel meer op de radio gaan doen of zo, maar...
1: Nog meer?
0: Nou ja, misschien wat meer achter de schermen ook of zo. Ik weet niet, okay. Maar...
1: Nee, ja,
0: ik wou zeggen, ik ben er al vijf dagen in de week. Dat wordt wel een beetje erg veel, hè?
1: Radio Kevin. Misschien kun je gewoon een internetstation beginnen. Radio Kevin.
0: Heb ik al heel lang geleden gehad, maar nee, dit bevalt beter. Hey, even over het programma, wat gaan we doen? Want ja, het WK gaat beginnen. Heb je al wat dingetjes voorbereid, Menno, voor het WK? Of heb je huis al versierd?
1: Ik heb sjaaltjes liggen. De sjaaltjes die ik de afgelopen weken heb uitgedeeld. En volgens mij hebben we in de kast nog een paar sjaaltjes ook. Dus misschien kun je er nog een paar weggeven straks, als je het leuk vindt.
0: Kan altijd even kijken,
1: maar,
0: toch?
1: Ja, toch. Zeker. Maar ik heb het huis niet oranje geverfd of gemaakt. Maar er liggen wel een paar dingetjes. Maar ik ben zondag. Ik weet het niet tegen Japan. Ik weet ook gewoon niet hoe ze voetballen.
0: Het probleem is een beetje, en we hebben dat natuurlijk vaker gezien, dat het Nederlands elftal heel broed begint.
1: Ja.
0: En op een of andere manier het toch voor elkaar krijgt om een paar rondes verder te komen. Is het niet goed schiks dan wel kwaad schiks? Maar ja,
1: dat is wel zo, maar dan refereren we aan 1988 bijvoorbeeld. We hadden het er net eventjes over. Maar er zijn ook genoeg kampioenschappen geweest waar het allemaal een klein beetje minder ging allemaal.
0: Er is een Duits persoon die dus het vaker goed gehad heeft en zegt dat we wereldkampioen worden.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus ja, ik weet het niet. Ik hoop het althans dat dat gaat gebeuren. Maar, hoofd en verstand of zo.
1: Zoiets dergelijks. Ja. Nee, maar dat snap ik heel goed hoor. Maar ik las vanochtend weer in de krant iemand die het ook altijd goed voorspelt. Die zei dat Marokko wereldkampioen ging worden. Dat zou ook heel goed kunnen. Ik heb er geen flauw idee van. Maar ik denk wel, Kevin, dat als wij gewoon dik winnen van Japan. Gewoon zeg maar 4-1, 5-1. Ja. Dat het dan helemaal goed gaat komen. Volgens mij komt Suus gewoon
0: weer. Ja, ik kan het zeggen. Het wordt ruimbaan maken, Menno.
1: Dan moet ik weg, hè. Ja, dan ga,
0: lekker,
1: dan,
0: man.
1: Ik ga meteen weg. Jongens, goed weekend.
0: Goed weekend, Menno. Dankjewel, hè, voor het invallen eventjes. Goed zo, Suus gaat zich even installeren en zo. Die is er inmiddels. Tenminste, ik denk dat ze gewoon aanschuift, of niet, Suus?
2: Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, toch?
2: Ja, ik ben er weer.
0: Ja, daar is het hoor. Ja, hallo, nou ja, dat heb je nog redelijk gered, toch?
2: Toch, vond ik best wel knap. Ja, wat heb je de luisteraars verteld?
0: Helemaal niks eigenlijk. Dat je een paar minuten later was. Dus ik heb de files even doorgenomen.
2: Ah, oké. Nou, we kunnen het er zo nog wel even over
0: hebben. Precies. Zal ik even een plaatje instarten?
2: Ze doen.
0: Lekker. Hier is Jesse Fields en we doen het vaker. Nou ja, de afgelopen week onder 3 uur, zoals de bingo schrijft. Maar wel leuk om er nog eventjes te draaien.

0: altijd gezellig. Sineke en ik doe wat ik wil. Ja, een beetje mijn levensmotto eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ja, voor mij eigenlijk ook wel.
0: Ik doe wat ik wil en ik wil wat ik doe. En wat een ander ook zegt. Ja, wat doet het er toe?
1: Dat
0: ja,
1: interesseert me niet.
0: Ik vind hem heel verstandig.
1: Ja, toch?
0: Hé, hey, je bent er. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dank Fijn dat je er bent. Ja. Ik denk, nee, hè, niet weer zonder Suus. Maar het viel mee.
1: Het viel gelukkig mee deze keer. Ja, ja. Nee, ik even in vogelvlucht hoor. Ik moest eventjes langs de huisarts. Want ik had weer heel erg last van hoofdpijn. En dan moest ik langskomen, zeiden ze. Dus nou, ik ben even door de molen gehaald weer.
0: Lek geprikt.
1: Lek geprikt inderdaad. Maar nou, gelukkig geen echte alarmbellen. Maar ik moet gewoon even monitoren. Dus ik leef nog, dames en heren. Klopt even af. Maar.
0: Ik ga dat zeggen. Je bent alweer een paar weken onderweg.
1: Ja, hou op, schrijf uit. Ik ben wel toe aan vakantie gewoon hierdoor. Ja,
0: en dat gaat ook binnenkort eraan komen, toch?
1: Ja, ik ben 19 juli ben ik lekker op vakantie.
0: Oh, lekker hoor.
1: En ik heb gewoon iemand in mijn huis. Dus ik kan dit soort dingen gewoon op de radio zeggen. Want ik heb gewoon iemand.

0: gaan we vandaag allemaal plannen? We hebben gewoon eigenlijk ruim baan de komende 1 uur en 45 minuten.
1: Ja, fijn.
0: Dus we gaan in ieder geval wel even kijken naar de uitgaansagenda, denk ik, toch?
1: Zeker, ja. Die was ik erbij aan het pakken. Dus dan gaan we straks nog even rustig naar kijken.
0: Veel informatie. En ja, ik wil je natuurlijk wel even spreken over het WK aankomende zondag. Is het zover?
1: Oh ja.
0: Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Jij zit inmiddels aan je thee, denk ik zo. Ja, hè?
1: Ja, lekker. Ja.
0: En natuurlijk, nodig. Volgende week wordt het weer mooi weer buiten.
1: Ja, oh, ik zit echt gewoon die agenda vooruit te kijken, hoor. Die kalender.
0: Lekker, hè?
1: Ja, ik denk, oh, eindelijk. Ja, ik heb er natuurlijk helemaal niet van kunnen genieten nog tot nu toe.
0: Nee.
1: Dus ik denk, ja, kan niet wachten.
0: Het wordt wel tijd voor barbecue. Ik moet zeggen, ik ga straks barbecuen met mijn werk, maar...
1: Echt?
0: Ja. Heb je naar buiten gekeken?
1: Ja, het is niet echt... Maar echt buiten dus.
0: Ik weet niet hoe ze dat gepland hebben. Ik ben nog niet op kantoor geweest vandaag, want vrijdag is mijn thuiswerkdag.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik hoop dat ze een goede partytent hebben. Want
1: ik denk
0: er wel bij mezelf, als je dan buiten staat, dan loopt iedereen morgen te snotteren en heb je maandag heel veel ziekmeldingen
1: dan
0: te pakken.
1: Dan heb je echt een probleem. Ja, dat wil je niet als werkgever. Nee. Maar hoe laat begint dat dan?
0: Nu?
1: Nu? Ja, dat dacht ik. Want ik wou zeggen, meestal beginnen dat soort dingen rond 4.
0: Ja, het begint nu, maar ze hebben met mij afgesproken dat ze zorgen dat er een stukje vlees nog even apart ligt. Dus dat regels wel voor mij. Dus,
1: dat is lief. Maar straks met gierende banden dus die kant op.
0: Ik ga wel snel die kant op straks, ja. Dus,
1: snap ik.
0: Ja, dat. Hey, we gaan muziek draaien. John S. Lange Frans en onderweg De Dijk met Ik kan het niet alleen voor jou bekend.
1: Nou, dat ik het niet alleen kan.
0: Nee, dat liedje.
1: Ja, jawel. Zeker. Ja, nee, maar iedereen heeft toch ook iemand nodig, Kev?
0: Ja, wel zo belangrijk, toch? Of het leven wel heel erg saai.
1: Nou, dat vind ik ook.

0: De Dijk en ik kan het niet alleen. Even terug naar 1989. Ik was een jaar toen, sujeetje.
1: 89? Echt?
0: Ja, ik zat even te kijken. Ik denk misschien, kijk ik schil.
1: Ja, sorry.
0: 1989.
1: Ik wil je expertise niet in de twijfel trekken, sorry.
0: 89.
1: Ik dacht dat het nummer wat jonger was.
0: Nee, echt 1990.
1: Zie je, wij zijn gewoon hartstikke jong nog.
0: Ja, precies. Ja, we voelen ons vooral jong. Dat scheelt een hoop gelukkig.
1: Nee, maar wij zijn ook jong. We zijn jong. Ik zeg altijd maar, vanaf 100 vind ik je wat ouder. En zelfs dan ben je nog steeds niet oud.
0: Oh, dat vind ik wel lief.
1: Toch?
0: Soms denk ik bij mezelf van jeetje.
1: Je bent zo jong als je voelt, toch?
0: Ja, nou dat ligt eraan.
1: Hoe oud voel je?
0: Nee, dat valt deze week wel mee. Het gaat goed. Het is weekend, dus dat scheelt al een hoop.
1: Ja,
0: en het WK staat voor de deur. Oh. Suze, hoe sta jij erin? Want heb jij de wedstrijd een beetje gevolgd afgelopen maandag was het, dacht ik toch?
1: Ja, dat was volgens mij maandag. Ja, dat was maandag volgens mij. Ja, het was wel pijnlijk hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Want zonder zeg maar respectloos over te komen naar de andere landen waar we tegen moesten. Maar dat waren natuurlijk niet per se de grootste namen.
0: Nee.
1: Hè, zeg ik als WK, EK-expert en verder ook niks. Maar het ging wel echt de hakken over de sloot. En ook nog eens dat onze keeper ook nog, hè, Bartje, die was ook nog even omgekegeld. Ja. Dat zal lekker zo zijn.
0: En die heeft al een paar dagen niet meegetraind. Ja. En de vraag is nog even, is hij er zondag tegen Japan wel bij?
1: Ja, dat vind ik wel echt pijnlijk. En natuurlijk hebben we echt wel andere goede keepers. Daar gaat het niet om. Maar dat zou toch zuur zijn dat je bij een oefenwedstrijd eruit getrapt wordt.
0: Ja, letterlijk. Het is natuurlijk leuk dat je eventjes een oefenwedstrijd speelt. En natuurlijk ook goed, hè?
1: Ja.
0: Maar als je daar dan
1: warm draaien. Maar ja
0: precies. Maar is het bij jou in de buurt een beetje versierd? Want bij mij in de buurt is vrij saai, moet ik zeggen.
1: Nou, op weg zeg maar naar huis. Er is hier ergens een straat waar het helemaal volledig versierd is. Daar word ik ook heel, heel blij van. Maar ja, bij mij in de wijk heb ik nog niet zoveel gezien. Nee.
0: Het is echt minimaal.
1: Maar het moet altijd een beetje op gang komen ook, hè?
0: Ja, de ene vindt het dan leuk, weet je wel. De andere denkt bij zichzelf waarschijnlijk van, nou, het zal mijn tijd wel duren.
1: Ja,
0: en,
1: pas als we echt richting finales gaan, zeg maar, halve finale, kwartfinale, whatever. Dan denken ze, nou ja, oké, ik wil een vlaggetje ophangen.
0: Ja, precies. Maar aan de andere kant, ik heb stiekem wel vertrouwen. Ik weet niet waarom, maar
1: ik ook. Ik dus ook. Dus ergens, ondanks dat het gewoon helemaal niet zo lekker ging de afgelopen twee keer. Ik denk, nou weet je, het is gewoon even de generale repetitie die gewoon niet lekker ging. En dan moet het dan gewoon daarna wel goed gaan.
0: En we hebben wel vaak gewoon een begin gehad dat we dachten van,
1: wat gebeurt hier?
0: Ja, precies.
1: Ja, een beetje dieseltje. Moet even op gang komen.
0: Ja, maar uiteindelijk gaat het vaak wel goed komen. En dat denk ik dat dit jaar ook gaat gebeuren.
1: Ja, dat denk ik. Dat hoop ik wel ook.
0: En
1: echt.
0: Er is inderdaad een Duits iemand die zegt dat we kampioen gaan worden. Ja, weet je, op een of andere
1: manier kan die man wel zoenen.
0: Ja, precies. Ik kwam me daar gewoon al vast. En als het zo is, ga ik hem knuffelen, denk ik. Hè?
1: Zo, dan gaan we opzoeken, hoor. Dan gaan we even naar hem toe. We trippen naar Duitsland.
0: Precies. Hé, zo weer tijd voor het regionale nieuws van 4:30. Ja, je hebt natuurlijk 10 minuten gemist. Dus het gaat iets sneller dan normaal gesproken.
1: Ja.
0: Dat je niet denkt,
1: van
0: goh, hè, wat gaat dat snel of zo. Maar we gaan nog even muziek draaien van Robert van Hemen samen met Donnie. Die plaats staat inmiddels alweer een paar weken in de top 40. En laten we eerlijk zijn, het is ook een rete gezellige plaat. Moet het nou?
1: Moet dat nou?
0: Ja, moet dat nou?
1: Moet
0: het
1: dat
0: nieuws
1: nou?
0: En de files en de hele rattenplan.
1: Moet dat nou?
0: Het moet.
1: Het moet.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Overvecht is een drugsdealer opgepakt. Hij had harddrugs bij zich. Hij viel nogal op door zijn rijgedrag. Toen er een speekseltest werd afgenomen, rende hij weg. Tijdens zijn vlucht wilde hij een zakje met drugs in de borstjes gooien, maar dat lukte niet. Hij werd ingehaald door agenten. Utrecht krijgt mogelijk een nieuwe treinverbinding met Duitsland. Die moet over 2 jaar 6 keer per dag gaan rijden. De trein vertrekt vanuit Amsterdam en stopt dan ook in Utrecht en gaat dan richting het Ruhrgebied. Het is dan voor het eerst dat de blauw-gele intercities van de NS door Duitsland rijden. In Utrecht zijn vannacht 3 mensen opgepakt voor het stelen van koplampen. Ze waren bezig op de Karel Doormanlaan. Iemand zag dat en belde de politie. In IJsselstein blijven de Nederlandse vlaggen voorlopig langs de weg hangen. Ze zijn opgehangen aan lantaarnpalen uit protest. Het gaat er al weken over de komst van de noodopvang voor asielzoekers. Maar de burgemeester laat het zo, zolang het geen gevaar oplevert voor het wegverkeer. Dan nog het weer, veel bewolking, af en toe regen of motregen. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen meer zon en dan net zo warm als vandaag.
3: Ja, en toen was het nog even tijd voor de files, Suus. Ja. Ben je er klaar voor?
4: Nou ja, zijn de mensen thuis er klaar voor, dames en heren? Daar gaan we. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 5 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg 9 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel 17 kilometer. Die staat daar 35 minuten vast. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Lunetten naar de A27 richting Hilversum staat een kapotte auto. De verbindingsweg is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten 6 kilometer. Die staat daar 31 minuten vast. Dat is niet waar. Hij verspringt.
3: Lekker.
4: Ja, dat is lekker. Nou, die vervalt, dames en heren. Die mag u lekker negeren. Even kijken. Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein 10 kilometer. Door een ongeluk 2 rijstroken zijn dicht. Je moet daar keren bij de Meern. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 10 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 3 kilometer. En hebben we nog de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 3 kilometer.
3: Oh, nou het valt mee toch?
4: Nou hè, ik moet even bijkomen, maar ik ben oké.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: volgende keer dan weer een feestje gemist. Nou ja, zo denk ik er tegenwoordig ook maar gewoon over. Want of je nou iemand in de arm neemt om je voedsel aan te passen, of nou ja, weet je, laat me zitten ook.
1: Oh, liever. Het zit zo tegen.
0: Nee hoor, ik weet je wat het probleem is. Ik doe er zelf ook geen reet aan. Dat is gewoon het punt.
1: Ah.
0: En als ik s'avonds op de bank zit, ik heb gewoon één probleem. Ik heb gewoon chronisch honger.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: En dat is niet alleen maar als ik op de bank zit. Hè, dan heb ik 's morgens vroeg redelijk ontbeten voor mijn gevoel. Denk bij mezelf van, nou, hè. Dan moet je een paar uurtjes mee vooruit kunnen.
1: Nou, dat kan.
0: En dan denk ik rond een uurtje of 11 van ja, begint eigenlijk wel een beetje te borrelen. Dus dan pak je alvast een broodje of zo, weet je wel.
1: Ja.
0: Denk één van de vier, dat moet prima kunnen.
1: Ja.
0: Maar ja, gedurende het uur kijk ik op een gegeven moment denk van, oh ja, ja.
1: Mijn bakje is leeg.
0: Dat was mijn broodje.
1: Oh. Ja, maar dat is wat, hè. Chronisch honger, dat bestaat echt, hè.
0: Ja, maar het is ook niet dat ik zeg van, goh, ik pak een stuk fruit of zo.
1: Nee, maar goed. Maar het is echt, daar wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Dat natuurlijk heel vaak wordt er heel makkelijk gedaan over mensen. Kijk, en laten we dit voorop zetten, dames en heren. Kevin is echt niet te dik. Zeker niet.
0: Hij ziet
1: er gewoon prima uit. Maar het gaat erom dat sommige mensen oprecht dat een soort stofje hebben, wat je dan zeg maar niet aanmaakt, wat je dan mist, waardoor je dus oprecht chronisch honger hebt. En of dat nou nu bij jou het geval is, dat weet ik niet. Maar het is wel, je noemt het nu zo, en dat is het eerste waar ik aan denk. Want voorheen, mensen zeggen altijd, oh ja, als je te dik bent, dan eet je gewoon te veel. Ja, dat is één, niet altijd het geval. Want het kan natuurlijk ook medisch zijn of om andere redenen. Maar soms kunnen mensen oprecht niet stoppen met eten, omdat het oprecht lijkt dat je moet eten, dat je zo'n honger hebt.
0: Kijk, ik zeg altijd
1: wel,
0: niks
1: aan doen.
0: Ik ben een emotieeter. Als ik dan,
1: dat zijn ook heel veel mensen, ja.
0: Nee, maar ja, ik weet het niet. En ik moet eigenlijk gewoon gaan sporten. Maar als ik een beetje naar mijn week kijk, ik werk van, en misschien
1: vol.
0: Hebben luisteraars gewoon tips. Ik werk van 's morgens 7 tot ongeveer een uurtje of 3:30. Dan ren ik door naar de studio. Dan begint om 4 uur mijn radioprogramma door de week.
1: Ja.
0: Dan ga ik een hapje eten. En dan denk ik bij mezelf van oké, ik ben bijna 12 uur bezig geweest. Ik vind het allemaal wel prima.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, hoor ik mensen zeggen, dan moet je eigenlijk voordat je naar je werk gaat, voor 7 uur moet je nog even. Ja, daar heb ik geen zin in.
1: Nee, dat is altijd heel, heel leuk en heel ambitieus van mensen. Maar dat is ook niet altijd realistisch. Zeker niet met een gezinsleven ook.
0: Ja.
1: En of andere, ook al heb je geen gezin, je kunt ook op andere manieren heel, heel druk zijn. Dus ja, wat vaak van die tips zijn, is van ja, tussendoor pak de trap of ga als het kan met de fiets of dat soort dingen. Weet je, maak een wandelingetje, ook al is het maar een kwartiertje. Dat zijn eigenlijk de tips die ik je mee kan geven. Maar inderdaad, wat je zegt, als ze luisteraarstips hebben, graag, toch?
0: Precies, er was van de week toevallig op de radio een stukje en het ging erover dat ook kinderen heel vaak met de auto worden gebracht.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, ik ben daar ook een, iemand die dat doet. En dat komt eigenlijk omdat mijn kinderen één, allebei op een verschillende school zitten.
1: Ja.
0: Dus je hebt een kwartiertje tussendoor speling.
1: Ja.
0: Ja, plus het is vaak de rit van huis naar het werk. Dus ik ga van huis weg, ik breng de kinderen naar school. En mijn werk zit daar vlakbij. En 's middags haal ik meestal dan ook de kinderen weer op.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Het is gewoon heel logisch. Ja. En het is ook gewoon, weet je, iedereen is heel druk. Dus ja, dan is met de auto is het toch net even wat sneller.
0: Dat
1: is ook gewoon zo. En ja, laten we wel wezen, ook een beetje luxe poes. Ik zit naar buiten te kijken. Ja, als het regent, dan heb je ook niet zo zin om de fiets te pakken.
0: Ja.
1: Kijk, ik heb geen auto, dus ik moet wel.
0: Jij zegt het.
1: Maar ja, ik snap wel dat mensen dan denken, nou ja, dan even snel met de auto op en neer. Ja.
0: Ja. Hey, een verzoekplaatje. Sander de Graaf op de camping van oma Henk. Ja, ik vind het altijd een geweldige plaat.
1: Ja.
0: Veel plezier met barbecue. Sander, dank je wel daarvoor. En lekker genieten. Lekker stukje vlees. Lekker eten. En nog eens eten. Yummy, yummy. Ja, nou, dat dus.
1: Nou, we hebben het erover net.
0: Ja, ik ben gek op eten, Sander. Dus maak je om mij geen zorgen. Fijn weekend. En lekker naar de camping met oma Henk.
1: Gezellig.
2: Nou, jongens. Zijn we er allemaal klaar voor?
3: Ja, meneer Brouwjong.
2: Niets vergeten. Is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
4: Nou, reuze.

0: 3. Ja, daar gaan niet dingen de WhatsApp over, lieve mensen. Dat wil ik echt niet weten. Ga het niet herhalen ook, maar...
1: Nee, is het niet doen?
0: Nee, joh, hij zit even met Lawrence heen en weer te appen. Dus daar komen af en toe wel leuke dingen uit.
1: Wat een lekker kind is het toch, hè? Ja. Lawrence, ja.
0: Afgelopen zaterdag was hij... Oh, ik heb het zo gegiet, hè. Ze hadden natuurlijk lijfverslag bij de Pride in Utrecht. En Lawrence komt een van onze nieuwslezers tegen. En die gaat daar echt een heel gesprek mee aan. En ik hoor Menno zeggen... Hallo, Lawrence, ik ben met jou in gesprek. Lawrence! En Lawrence was al lang daar. Ik kwam niet. Echt, ik ging gestrekt. Echt geweldig. Echt tranen liepen over
1: dat
0: mijn wangen.
1: Dat is entertainment.
0: Heen. Ja, echt. Toch? Goed gedaan. Echt super. Echt. Hey, 4:50 inmiddels. Dus ja, de tijd vliegt alweer. Gaat lekker hard.
1: Hou op, ja.
0: Hey, ik zat van de week even naar iets te kijken. En ik moest eigenlijk gewoon keihard lachen. En dat ging erover dat wij Nederlanders kampioen klagen zijn.
1: Oh! Ja. Ja, dat hoor je wel vaker, ja.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, ik vind het lastig. Want sommige mensen kunnen inderdaad... Ik heb een hele lieve collega. Ik hoop niet dat ze luistert. Ik ga geen namen noemen. Maar die kan wel klagen. Die kan wel echt over. En dat op een gegeven moment andere collega's zegt... Ja, nou is het wel even goed. Het is klaar nu, weet je wel. Maar ja, tegelijkertijd... Soms is klagen ook wel even nodig, toch?
0: Ja, weet je, ik klaag ook wel eens over het werk. En ik zeg wel altijd ook in gesprekken van... Joh, zolang ik klaag... Interesseert het me nog? Ja. Als ik stop met klagen vaak, dan ben ik er klaar mee.
1: Nou, maar dat is wel iets wat ze zeggen. Dat over veel dingen, over werk, maar ook over je relatie. Op het moment dat iemand stil gaat worden...
0: Ja, dan gaat het niet goed.
1: Dan heb je een probleem. Ja, ja. Dan is iemand al op weg naar de uitgang, zeg maar.
0: Maar ik zat dat filmpje zo te kijken... en dat ging er echt met name over... Ja, jullie, wij Nederlanders klagen altijd en altijd. Is het niet over het weer?
1: Nou,
0: is
1: ik het wel over weer wat wel. Anders?
0: Ja. Maar ja, nee, ja, ik merk het ook als ik in de auto zit... Hè, en als ik ergens naartoe moet rijden. Ik heb over iedereen wat... en niet dat ik zelf zo'n perfecte chauffeur ben, hoor. Verre van misschien, maar... ik moet er altijd wel enorm om gieren. Want dan zitten mensen naast me die dan zeggen van... joh, weet jij het beter dan? Ik zeg... Ja, volgens mij rij ik wel beter dan die persoon. Maar, ja.
1: Ja. Ja, ik doe dat ook wel hoor. Maar ik moet wel zeggen, dat gebeurt in andere landen net zo goed. Hè? Want als je bijvoorbeeld in, nou ja, noem een Italië bijvoorbeeld. Daar rijden ze echt kriskras langs elkaar op sommige plekken. Ja, als daar wat is, dan stoppen ze even. Dan doen ze een raampje open, gaan ze even tegen elkaar tekeer. En dan rijden ze weer door. Ja. Dus ik bedoel, dat wordt dan op die manier geuit. Dus ja, linksom of rechtsom, of je nou binnenvetter bent... of lekker in je eigen auto een beetje loopt te mopperen... of echt gewoon je hele raam opengooit en het even eruit gooit. Mensen moeten frustratie soms gewoon kwijt.
0: Ja, ja, en soms is dat wel even lekker, hè, je frustratie kwijt. Dus.
1: Ja, kijk, zolang je niet over alles loopt te zeuren, weet je wel.
0: Hey.
1: Ik denk, maar volgens mij, ja, correct me if I'm wrong... maar volgens mij doen wij dat alle twee niet.
0: Nee hoor.
1: Ja, ik klaag genoeg over het weer, dames en heren, dat weet ik. Maar goed, ik ben het verkeerde land geboren, zeg ik.
0: Ja,
1: weet.
0: Dat vind ik
1: wat
0: ook,
1: dat
0: hoor.
1: Betreft.
0: Bedoel, mag je echt wel wat warmer worden.
1: Ja, kijk, ik ben echt lekker voor Holland en let's go met het WK. Maar ik kan niet wachten op het lekkere weer. Dus ja, dat is wel mijn klaagdingetje.
0: Ja, nee, ik snap hem. Maar ik zat dat filmpje te kijken. Ik denk, ja, het is wel zo ontiegelijk herkenbaar.
1: Maar was dat ook door een Nederlander gemaakt? Of?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, oké.
0: Ja, okay. Ja, die woont tegenwoordig wel in België.
1: Oh, die dacht, ik ga weg.
0: Ja, dus vluchten van je leven. Maar nee, ik vond het echt hilarisch.
1: Maar nou ben ik wel eigenlijk benieuwd... de luisteraars het met ons willen delen. Wat hun klaagmomentje is.
0: Ja.
1: Wat ze echt een soort van klaagonderwerp hebben. Hier moet ik het altijd over hebben.
0: Nou, laat het weten.
1: Als mensen dat willen delen,
0: pak de app,
1: leuk.
0: Laat het weten, stuur het door. Ik ben wel wij zijn wel benieuwd naar je klaagmomentje.
1: Zeker.
0: Tijd voor muziek. Hier is Danny de Munk. En ik heb het heerlijk naar mijn zin, anders ik wel.

0: Even terug in de tijd met Honey. En dat moet echte liefde zijn. Even terug alweer naar 19... toen versprong die 1993.
1: Het verspringt allemaal vandaag.
0: Het gaat lekker hier. Heerlijk. Hey, een reactie van Ricardo. Klagen over het openbaar vervoer en zeker tegenwoordig.
1: Oh ja, Ricardo, die voel ik.
0: Ja?
1: Ja, die voel ik wel, ja.
0: Ik ga nooit met het openbaar vervoer, maar ik kan me er wel bij voorstellen als ik tegenwoordig alle berichten lees over de bussen en zo en over de trams en...
1: Ik ga meer dan mijn lief is, zou ik het zo zeggen. Nou moet ik zeggen, er is al jaren genoeg te klagen. Hè, want het wordt natuurlijk allemaal duurder en duurder en duurder ook. Als je kijkt naar sommige landen. Hè, ik heb bijvoorbeeld in Rome kon ik een week lang rondreizen. Voor hetzelfde bedrag wat ik nu kwijt ben als ik naar Eindhoven wil. Op en neer, zeg maar.
0: Serieus?
1: Ja, dat is echt bizar. Dus dat vind ik al wel vaak een dingetje. En inderdaad, het wordt duurder, maar het wordt ook steeds minder betrouwbaar. Nee, ik ben het helemaal met hem eens. Het is voor mij wel een klaagding, ja. Ik snap dat wel.
0: Ja, maar ik denk dat het openbaar... En ik zat toevallig van de week, want je zag wat berichten voorbij komen natuurlijk... dat het nog steeds niet op de rit is. En nog steeds... Ja, hij is lekker, hè?
1: Goeie.
0: en dat het nog steeds allemaal niet helemaal lekker stroomlijnt met elkaar. Dat ik denk van ja, maar als ik bijvoorbeeld in het buitenland ben... Als ik in Griekenland bijvoorbeeld ben... Ja, daar heb je helemaal geen vervoer wat gewoon normaal via de normale regeling gaat.
1: Ja.
0: Maar wij kunnen hier altijd lekker over mop. En ik begrijp het, hè. Je moet naar je werk toe, we hebben verplichtingen.
1: Ja.
0: Dus je wil gewoon dat het hele zaakje gewoon goed loopt.
1: Ja, ik vind het altijd een beetje, ik snap hem hoor, maar ik vind het altijd een beetje appels met peren vergelijken. Dat is net als van, ja, als we hebben bijvoorbeeld zorgverzekering. De een vindt het hier dan wel goed en de ander niet. Dus ja, want in Amerika is het pas slecht. Denk ik, ja, maar daar gaat het toch niet om.
0: Daar leven we niet,
1: daar leven we niet. Dus ik bedoel, kijk, ik snap het, hè. Inderdaad, een dorpje ergens in Griekenland, dat kan. Dat het daar bijvoorbeeld niet zo goed geregeld is. Maar nou ja, het voorbeeld dat ik net gaf, Rome. Nou, ik keek mogen uit. Denk, en Rome, hè, dat is geen kleine stad. Dus dan, ja, ik vond daar wel wat van.
0: Ik denk
1: dat het dan,
0: snap ik.
1: En het ging ook echt om de paar minuten allemaal. Je was er zo, ja, bizar. Waar je dan ook heen wilde in Rome, zeg maar. Dus ja, ik zie dat dan weer. Snap je? Dus overal is het wel...
0: Maar het OV, hè, wat... klagen over dat de bussen en zo te laat komen. Ja, ik kan me wel meer dingen verzinnen die ik verschrikkelijk vind. Hoor.
1: Ja, tuurlijk. Weet je, de wereld staat in brand. Er zijn veel, veel ergere dingen, nee, natuurlijk. Maar inderdaad, we hadden het over klaagmomentjes. Nou ja,
0: ook over het openbaar vervoer. Ik vind bijvoorbeeld, als ik 's morgens vroeg... Hè, en ik ben gewoon geen ochtendmens, dan moet ik er wel even eerlijk bij vertellen. Dus bij mij gaat 's morgens, moet alles wel redelijk gestructureerd.
1: Soepel gaan.
0: Gewoon geen gezeur aan mijn hoofd en alles gewoon gestructureerd laten verlopen. Maar als ik dan bijvoorbeeld in een trein of een bus kom... en ik kan niet zitten, weet je wel, en ik moet staan... nee, dat is echt niet mijn ding. Daar word ik echt zo saai van.
1: Dat bedoel ik. Dus wees blij dat je een auto hebt. Want het is wel vaak... Ja, ik heb regelmatig dat ik... dan kom ik lekker op tijd voor mijn bus. En dan, oh, oeps, hij valt uit. En de volgende ook, en de volgende ook. En dan is het natuurlijk net kaart aan het regenen. Ja, dan ga je weer dat weer. Maar ja, het is... Ja. En soms gaat het heel soepel. Dan ben ik gewoon... zo blij en oprecht verrast dat het soepel gaat. Maar dat is niet altijd. En het is geen kritiek op de chauffeurs natuurlijk, hè?
0: Nee.
1: Het is gewoon, het is allemaal gewoon niet zo lekker in elkaar gestoken. Dat hebben ze ook allemaal uitgebreid lopen vertellen nu.
0: Hè? Klopt.
1: Dat het logistiek allemaal niet helemaal klopt.
0: Het is het gewoon net niet.
1: Het is het allemaal net, ja, de mensen die er werken, die kunnen er niks aan doen. Maar het is een beetje alles erachter, hè? En te weinig materiaal.
0: Ja.
1: Laat werkt allemaal niet.
0: Te weinig mensen op de weg, hè? Ja. Dus, nou ja, ik hoop in ieder geval, Ricardo, dat het
1: beter gaat worden.
0: Precies. Voor nu.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd... om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters... hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona... Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers. En daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou ja, dat dus. En ja, ik hoop dat we wat blijer worden van de file-informatie, of
1: ja,
0: niet, Suus?
1: Nou ja, zondag wordt het weer warmer. Ik ben al helemaal blij nu.
0: Zeker.
1: A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer. Je staat daar 34 minuten vast. A12, Utrecht richting Den Haag tussen Knooppunt Lunette en Knooppunt Oude Rijn, 4 kilometer. A27, Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam, 22 kilometer. Je staat daar 35 minuten vast. En dan nog een N-weg. N233, Veenendaal richting Kerk. Tussen Veenendaal en Renen, 2 kilometer.
0: Waar zijn al die files gebleven, Suus?
1: Ja, geen idee.
0: Ah ja,
1: allemaal met OV. Deze.
0: Redelijk opgelost dus.
2: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: er is inmiddels trouwens een nieuwe versie uit samen met Outsize. Dat vertelde die natuurlijk.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dus die gaan we volgende week zeker te weten even laten horen. Leuke versie
1: sowieso,
0: trouwens.
1: Sowieso, sowieso.
0: Hé, 5 over 5. Ja, het is bijna weekend. We kregen nog even een briefje binnen.
1: Ja, ja. Dit is een leuk onderwerp voor mensen. Antoinette die geeft aan dat ze klagen over haar werk ook zo lekker vindt. Al heeft ze het er wel enorm naar de zin.
0: Ja.
1: Goed dat ze dat er even bij zegt.
0: Ik zeg volmondig.
1: Gewoon je werk luistert.
0: Ook ik heb het naar mijn zin op mijn werk. Ja. Alleen, ja, we kunnen allemaal wel eens mopperen. Het is af en toe wel eens te druk. Collega's waarvan je denkt van, oh mijn god. Hè?
1: Ja, en zeg maar een meeting wat een mailtje had kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Of mensen die vinden, ik heb bijvoorbeeld op een plek waar ik werk, dat andere afdelingen heel veel vinden van onze afdeling. Maar onze afdeling, en dat klinkt echt alsof ik een veer in mijn eigen... Hè? Precies, steek. Ja. Maar ja, onze afdeling haalt letterlijk het geld binnen.
0: Ja.
1: En we zijn eigenlijk altijd wel, wel druk. En dan zijn er mensen van andere afdelingen die gaan gewoon lekker 2 uur pauze houden. Die schrijven dat gewoon lekker door. Die zijn vrijdag om 1 uur al een keer weg. Die komen gewoon veel minder naar kantoor. En dan zeggen ze, dan hebben ze gewoon het lef om te zeggen, ja, jullie hebben toch niet zoveel te doen. Ja, nou dan heb je echt een verkeerde aan ons allemaal daar, hoor.
0: Ja.
1: Want als we het werk zouden laten vallen, dan valt het hele gebouw om.
0: Ja, en mailcultuur vind ik ook altijd zo'n ding. Wij hebben ook best wel veel mailverkeer zo gezegd.
1: Oh ja.
0: En dan zit je soms mailtjes door te lezen. Die denken van hallo, je had elkaar beter volgens mij kunnen bellen. Want... Show de joho.
1: Ik zit tegenover je. Loop even naar me toe.
0: Maar ja, ik kan me voorstellen. Ik werk op het kantoor dan. Maar ik kan me aan de andere kant voorstellen dat er bij ieder bedrijf wel iets is. Hè.
1: Ja, dat
0: als
1: is
0: ik
1: wel zo.
0: Af en toe dingen in de winkel zie gebeuren. Dat ik denk van kom op, kassa erbij. Hatje, kom op.
1: Ja,
0: hè,
1: ja,
0: tempo.
1: Ja, even doorpakken.
0: Ja, ik zou er ook niet tegen kunnen hoor. Ik bedoel, de hele dag in zo'n winkel staan. Ik heb dat vroeger gedaan, natuurlijk vakken vullen, maar.
1: Ja. Ik denk iedereen wel.
0: Ja?
1: Ik denk dat dat echt zo'n soort van overgang is naar werk of zo.
0: Ik heb
1: van je krantenbaantje naar dan vakken vullen naar wat anders.
0: Ik heb zoveel respect voor die mensen die dat dan de hele dag doen. Ik vind
1: nou ja, inderdaad. Ik bedoel, sommige mensen doen het nog langer dan... die blijven dat lekker doen. En ik vind, ik moet heel eerlijk zijn, ik vond het wel altijd lekker rustgevend. Lekker alles lekker sorteren en zo.
0: Ja, maar,
1: maar het is wel inderdaad, als er stress op de werkvloer is... wat er in de supermarkt best wel vaak is, merk ik... Ja, dat is natuurlijk minder chill.
0: Ik heb ook dagen doorgebracht achter de kassa. En als dat dan 's morgens begint.
1: Oh ja,
0: en het eindigt een keer 's middags. Dan dat gepiep aan het einde van de dag kan je niet meer horen.
1: Nee, nee. Nou ja, dat zeggen ze wel eens. Hè. Als je bij die grote M werkt bijvoorbeeld. Ja. Word je dan niet gek van die piepjes. Maar uiteindelijk schijn je dat niet meer te horen.
0: Is dat zo?
1: Maar ja, goed, nou schijnt dat is dus niet het geval. Want jij hoort het nog wel.
0: Dat is hetzelfde als dat je bij een snackbar bijvoorbeeld werkt. Of een etenstent of zo. Of whatever. Ja, ook dat zou ik uiteindelijk niet de hele dag kunnen doen. Op een gegeven moment word ik helemaal gek. En we hebben het net over mijn chronische honger gehad. Nou, die wordt daar helemaal niet gestild, denk ik.
1: Nee. Nou ja, dat was, ik heb een keer iemand gehoord die ging bij een bakkerij werken. En was ook van, ja, dan mocht je alles eten wat je wilde. Dat mocht gewoon. Je moest gewoon alles pakken. Ja, maar dat deden ze dus bewust. Want dan doe je dat de eerste week. En daarna ben je er gewoon een beetje zat. Dan wil je het gewoon niet meer.
0: Is ook wel zo.
1: Dat werkte wel.
0: Ik werk bij een bedrijf waar we dus snoep, koek... alles eigenlijk wel in automaten proppen.
1: Ja.
0: Maar de eerste weken is dat leuk. En soms met nieuwe dingen vind ik het dan ook leuk om het even te proberen. Maar ik kan bepaalde dingen echt niet meer zien. Hoor. Als dan voor die automaat staat dat ik denk van nou, ik sla een beurtje over volgende keer beter. Dus,
1: ja, maar zo ga je. Dus op zich werkt dat dan weer wel. Het is grappig dat we nu van werk naar snackjes weer
0: gaan. Ja, het gaat weer over eten.
1: Het gaat weer over eten bij ons, Antoinette. Sorry. Maar ja, nee, we snappen dit klaagmoment ook zeker.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Goed, Suus, gaan we zo nog even wat de uitgaansagenda.
1: Ja, zeker. Ja, er zijn wel wat leuke dingen. Ja. Dus,
0: nou, mooi. Zullen we even plaatje draaien?
1: Dat
0: en daarna,
1: eerste doen?
0: Goed plan.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn.
1: Ja, we draaien ze, hè. Voor jong en oud, hier op Bingo FM. Dit waren trouwens Zoe, Turan en Idalie. En even voorzichtig, ja, je kan niet voorzichtig genoeg zijn in het leven, zullen we zeggen, toch?
2: Nou, of niet dan, ja.
1: En hoe?
2: En hoe?
1: Ja, hey, Suus, kwart over vijf. Ja, volgens mij plannen we het nooit, maar de uitgaansagenda.
2: Nou, ik wou zeggen, ja, voorzichtig genoeg. Ik vond het wel een mooi brug.

0: Lekker bewegen. En ik heb nog mijn skiers in de kast liggen. Lekker bakken.
1: Ja, sluit aan en doe lekker mee.
0: Ja, en ik zat te kijken, want ze gaan soms wel eens langs mijn huis. Dus daar was ik eigenlijk net na aan het gluren.
1: Ik vind het wel altijd gezellig als dat voorbij komt.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, ik zit even een route.
1: Maar dat vind ik sowieso wel, hoor.
0: Nou ja, want iedere week rijdt de Utrecht Skate Parade een andere route. En ik ga hem gewoon, dames en heren, dit is gewoon een live radio. Het is heel spannend dit. Kijken waar we nou heen gaan. Even kijken. Ik heb hem open. Het is 12 juni. Oh, daar zijn we. Ja hoor, routetekst. Ik pak gewoon de tekst erbij, dat is handiger, hè. Oh, dat is wel een heel lang verhaal dit. Maar je gaat in ieder geval ook langs Neude. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Amsterdamse Straatweg komt voorbij. Beneluxlaan. Kroezelaan. En dan heb je even een pauze op het Jaarbeursplein.
1: Lekker.
0: Ja, dat is ook wel even nodig.
1: Even wat drinken.
0: Dat is best een afstand die gaat...
1: Even bijkomen.
0: Precies, nou daarna door naar de Europalaan. Ik zeg het eventjes, grotendeels ga ik het niet allemaal afnoemen. Albatrosstraat en de Adriaan van Ostadelaan ook nog. Wilhelmina Park, Oudwijk, Prinsessenlaan en dan Museumlaan. En dan eindig je weer bij Lucas Bolwerk.
1: En ben je weer terug.
0: Dan ben je weer terug, ja. Ze komen dus helaas pindakaas niet bij mij langs deze keer. Vind ik jammer, want een vriendinnetje van mij doet het altijd.
1: En het is altijd een soort van gezellig, want meestal is ook een stukje muziek bij en zo. En...
0: Precies, ik hou ervan. Dus maar goed, onder het mom van voorzichtig zijn. Wees allemaal voorzichtig. Kniebeschermers en alles op, whatever. Want dat is wel, wel belangrijk.
1: Het is wel aan te raden, want het kan pijn doen.
0: Dat kan zeker pijn doen. Nou, ik denk echt terug aan mijn kindertijd.
1: Zo.
0: Nou, ik was redelijk goed in skileren wel, maar als je valt...
1: Nou, ik ben wel goed in skileren, maar ik ben wel eens een keer op mijn mijl gegaan. Ik dacht van, au. Allebei de knietjes open doen we nooit meer.
0: Ja, ik had wel altijd mijn kniebeschermers. Die had ik wel altijd om.
1: Ja, nee, Kevin was altijd een beetje eigenwijs. Die had ze wel, maar...
0: Kleine Kevin. Oh.
1: Dat dus.
0: Oh. Nou, kleine Kevin, hebben we tijd voor nog een...
1: Ja, doe maar, grote Suus.
0: Het klonk echt een beetje raar. Oh, het is een vrijdag namelijk.
1: Ja, het kan gewoon, hè.
0: Ja, geeft allemaal niet.
1: Kleine Kevin, ja. Ga door.
0: Oké, Utrecht blaast buiten. Sluit het weekend swingend af met gratis optredens van orkesten uit de regio. Tijdens Utrecht blaast buiten dans je zondag 14 juni tussen 11 en 17:30 voor het podium op het Stadhuisplein. Ook lopen er bands door de binnenstad met korte optredens.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, toch? Ja. Ik kende dit eigenlijk nog niet.
1: Nee?
0: Nee, jij wel?
1: Nee, zeker niet. Maar ik denk, jij weet al heel veel vaak. Dus,
0: dankjewel. Dat, ondanks mijn kleine Kevin. Het ging over dat hij vroeger klein was, dames en heren.
1: Ja, precies.
0: Dat is even duidelijk. Ja. Maar goed, ik ben meestal op de hoogte van... meestal op de hoogte van alle muzikale dingen. Maar dit wist ik niet. Dus dat vond ik wel een leuke... verder is er nog een hele leuke rommelmarkt in Zuilen. Voor wie de vrijmarkt tijdens Koningsdag heeft gemist of er gewoon niet genoeg van krijgt. Zaterdag, dus morgen alweer, kun je naar de Zuilense Straatzeel. Op deze gemoedelijke straatrommelmarkt scoor je tweedehands spullen en eigen gemaakte spullen. Van babykleren tot, daar heb je ze weer, skates.
1: Hartstikke
0: en LP's. Ja, dus daar kun je ook nog
1: gaan. Je moet toch gaan skaten, denk ik, Suus.
0: Ja, weet je wat het is? Ik vind het heel erg leuk, maar dat gaat nu bij mij niet meer. Dit klinkt heel raar, dames en heren. Ja, ik heb zeg maar dansersvoeten. Dat klinkt echt heel raar. Dit mensen denken, wat is er voor een raar verhaal? Maar als ik skates aan doe, dan doet dat heel veel pijn tegenwoordig.
1: Ja, je voeten hebben op bepaalde standen gestaan. Dat,
0: dat denk ik dan. Ik weet het niet. Dus het is, ik probeer het dan, zowel schaatsen als skileren. Maar ik hou dat niet lang vol. Vind ik wel jammer, want ik vond het altijd heel erg leuk vroeger.
1: Ja, ik vond het wel heel erg, wat zou ik zeggen? Ik vond het leuk, maar uiteindelijk ga je dan een keer schaatsen. Ja. Dat vond ik toch een stukje leuker op een of andere manier.
0: Ja, snap ik wel.
1: Maar het is ook vroeger deed dat soort dingen gewoon, was dat leuk. En tegenwoordig denk ik van ik ben wat ouder geworden. Straks breek ik een been of zo. Daar heb ik echt geen tijd voor, voor dat gezeur. Dat doen het gewoon lekker niet.
0: Waar is het kind in jou gebleven? Kev, kom.
1: Ja, die moeten we even gaan zoeken.
0: Hey,
1: tijd voor muziek.
0: Zullen we het gewoon doen?

0: bent Tabitha en hij is van mij. Lekkere plaat trouwens.
1: Hij is gewoon van mij hoor. Ik blijf het zeggen. Die meiden die blijven het zeggen, maar nee, hij is gewoon van mij.
0: Ja, je bent wel gelijk heel erg to the point, hè?
1: Ja, ik ben hebberig hoor.
0: Hey Suus, even een ander dingetje. Hoe ziet jouw weekend eruit?
1: Nou, ik heb allemaal dansshows weer.
0: Ook nog?
1: Ja, ik ga niet zelf optreden, maar ik ga achter de schermen weer helpen. En dat varieert letterlijk van make-up doen bij de dansers tot als stage manager. En leuk zo'n headset die een beetje Britney mm-hmm. op had vroeger, als ze aan het zingen was. En dan zeg ik tegen de techniek, ja, de dansers zijn er klaar voor. En dan, nou ja, dan gaat de muziek en alles leuk aan. Groepen begeleiden, dingen klaarleggen, zetten. Noem maar op, gewoon showbiz. Eigenlijk.
0: Even over dansen gesproken trouwens. Want afgelopen zaterdag had jij die dansuitvoering. Toen stuurde je mij een appje, want ik vroeg aan jou van... Hey, Suus, hoe is het gegaan? Zei je van, nou, ik vertel het je vrijdag wel even op de radio.
1: Oh,
0: nou, ik ben een en al oor.
1: Wat een ellende. Oké, nou, dames en heren. Ik heb je even. Nee, ja, we hadden een hele leuke, echt een fantastische choreografie. Mijn dansdocent maakt eigenlijk altijd hele mooie choreografieën. Met stoelen. Ja, dat vind ik fantastisch. Vind ik leuk. He? Lekker met de attributen mm-hmm. en zo. Maar goed, ging altijd goed in de les. Niks, geen vuiltje aan de lucht. We waren allemaal helemaal klaar ervoor. Iedereen was helemaal zelfverzekerd. Let's go. Want soms heb je nog wel eens het weekend ervoor. Of je denkt van, oh ja, nog eventjes toch een beetje een paar keer doornemen. Nee, iedereen was helemaal oké. Nou, we staan op het podium. Gaat allemaal helemaal lekker. En ergens halfwege de danser die naast mij staat. Ja, die gooit, want we moesten op een gegeven moment om stoelen heen rennen. Om weer op een andere plek te komen. Nou, gooit een stoel om. Ik denk, ja, die vliegt zo de coulissen in. Ik denk, ja, oké, dat is niet de bedoeling. Want die hebben we wel nodig. Maar ja, ik kon er niks mee. Want ik moest een stoel voor iemand anders klaarzetten... die op dat moment een solo aan het doen was. En daarna snel naar mijn eigen stoel rennen om verder te gaan. Dus ik zet die stoel neer en ik loop terug. En mijn stoel is gewoon weg. Dus ik stond letterlijk als een deer in headlights, zeg ik altijd wel. Hè? Een soort van de koplampen te kijken van... En nu dan? En nou ja, Kev, ik heb best wel wat danservaring. Ik dans vanaf mijn vierde, dus nou toch zo'n 31 jaar inmiddels.
0: Ja, mag je wel hopen dat je iets kan in ieder geval.
1: Nou ja, maar ik moet zeggen, ik door de weken dat ik muziek ben geweest... Ik zei het net ook tegen jou, ik moet soms gewoon even wat langer nadenken over dingen. Merkte ik dat ik gewoon wat minder snel kon improviseren. Dus je ziet mij op het filmpje letterlijk nadenken. Je ziet mijn gedachtenproces van die stoel. Denk, oh, nou moet ik dan maar naar de coulissen om hem te halen. Nee, dat duurt te lang. Oké, ga ik die ander pakken? Nee, dat kan ik niet maken, want dan heeft zij geen stoel. Dus je ziet mij letterlijk van links naar rechts kijken. Naar voren en op een gegeven moment maar gewoon... Ja, een beetje een dansje improviseren. En op een gegeven moment ging ik maar naast een andere danser dansen. En die zat ook opzij te kijken, wat leuk, wat kom je doen? Gezellig. Dus die zat later ook, ja, ik vond het wel gezellig. Maar ik kon wel janken, Kev. Dus ja,
0: daarna... Dat snap ik.
1: Daarna ging ik naar voren. Had ik gelukkig dus wel weer een stoel. Maar ja, ik was gewoon helemaal van het padje af. Dus het ging gewoon helemaal niet lekker meer. Ik was blij dat we klaar waren, zeg maar. Ja, ik ben afgelopen. Ik was best wel boos. Ik was best wel even. Ik dacht, kijk, het kan gebeuren. Hè?
0: Het kan misgaan.
1: Het had mij ook kunnen gebeuren. Maar iemand had die stoel gewoon op moeten rapen. En er zaten dus heel veel mensen voor mij in de zaal. En daardoor vond ik het zo erg.
0: Ja.
1: Anders had ik het minder erg.
0: En je kijkt er natuurlijk een hele tijd naar uit. En dan gebeurt er dit. En denk je van, ja, waarom dan?
1: Ja, dus ik was best wel even van de leg ervan. En nou ja, goed, die meid die de stoel omgooide. Die bood excuus aan me. Denk, ja, it happens. Weet je?
0: Ja, kan gebeuren.
1: En mijn manager zat ook in de zaal. En die zag die stoel vliegen. En die dacht, oh, iemand gaat hier last van krijgen. Wie zal het zijn? Die, ja, natuurlijk ben ik het.
0: Dankjewel, ik.
1: Ja, dus nou goed. En er kwamen verschillende vrouwen naar me toe. Van, ja, sorry, ik heb je stoel gepakt. Maar dat bleek dan weer dat iemand anders dus haar stoel had gepakt. Omdat dus al die stoelen doorschoven.
0: Ja.
1: En ja, weet je, wat kun je anders zeggen dan ja, het is oké. Want ja, weet je, die mensen gaan allemaal op automatisch piloot door.
0: Je doet het ook niet expres, hè?
1: Nee, maar het was wel de eerste keer. Het is de eerste keer in mijn hele danscarrière dat dit me overkomt. Ik hoop ook gelijk de laatste keer.
0: Want,
1: het is dus ook vastgelegd. Dus ik heb het filmpje. Ik laat hem aan niemand zien. Er zijn mensen die zeggen, oh ja, maar ja, ik weet hoe wat je kan. En het is niet erg. Laat maar zien. Nee, dit ga ik echt aan niemand laten zien. Dit is echt verschrikkelijk. Want ik loste het gewoon ook niet snel genoeg op voor mezelf.
0: Nee, dus dat maar soms kan het ook niet, hè?
1: Nee, en het was ook zo. Dus ik moest het even kwijt. Ik moest eventjes even mokken, zeg maar, daarna. Dus dat was even mijn klacht. Beetje. Maar daarna had ik gelukkig een tweede ronde. En die ging fantastisch. Dus dat was heel fijn. Het was ook heel lief. Mijn vriendinnetje die naast mij zat op de stoel. Die zag dat ik een stoel had. Nou, we hebben nog nooit zo blij naar elkaar gekeken tijdens de dans. Ik was nog nooit zo blij om een stoel te zien ook. Dus dat ging goed. Die heb je ook gezien. En volgens mij zag dat er redelijk uit.
0: Het zag er hartstikke goed uit.
1: Dank u.
0: Hey, het is 2:30.
1: Ja, we gaan nog veel te lang door over mij.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Overvecht is een drugsdealer opgepakt. Hij had harddrugs bij zich. Hij viel nogal op door zijn rijgedrag. Toen er een speekseltest werd afgenomen, rende hij weg. Tijdens zijn vlucht wilde hij een zakje met drugs in de borstjes gooien, maar dat lukte niet. Hij werd ingehaald door agenten. Utrecht krijgt mogelijk een nieuwe treinverbinding met Duitsland. Die moet over 2 jaar 6 keer per dag gaan rijden. De trein vertrekt vanuit Amsterdam en stopt dan ook in Utrecht en gaat dan richting het Ruhrgebied. Het is dan voor het eerst dat de blauw-gele intercities van de NS door Duitsland rijden. In Utrecht zijn vannacht 3 mensen opgepakt voor het stelen van koplampen. Ze waren bezig op de Karel Doormanlaan. Iemand zag dat en belde de politie. In IJsselstein blijven de Nederlandse vlaggen voorlopig langs de weg hangen. Ze zijn opgehangen aan lantaarnpalen uit protest. Het gaat er al weken over de komst van de noodopvang voor asielzoekers. Maar de burgemeester laat het zo, zolang het geen gevaar oplevert voor het wegverkeer. Dan nog het weer, veel bewolking, af en toe regen of motregen. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen meer zon en dan net zo warm als vandaag.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
0: Nou, dat dus. En laten we gelijk even kijken naar de situatie op de weg, Suus.
1: Ja, en niet alleen op de weg, maar ook op het spoor. Want ja. Er is ons zojuist verteld, dus bedankt daarvoor, dat er door een brand in Woerden geen treinen op trajecten tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam rijden momenteel.
0: Oeps.
1: Ja, oeps, inderdaad. Dat duurt sowieso tot 7:15, laat de NS weten. Er was brand dus in Woerden bij een transformatorstation.
0: Oh,
1: dat is inmiddels onder controle. Dus dat is allemaal verder oké nu. Maar ja, het moet wel allemaal gefixt worden natuurlijk nog in die zin, hè, op het traject zelf. Dus dat duurt nog eventjes, dames en heren. Dus je staat daar nog even vast. Mocht het nog later worden, dan laten we dat uiteraard weten. Maar voor nu is de prognose 7:15.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog de files. Die pakken we er ook gezellig eventjes bij. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 8 kilometer. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 6 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer. En dan hebben we nog een N-weg N233. Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 2 kilometer.
0: Hartstikke idee!
5: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: er natuurlijk aan. Het kan zomaar een lange nacht worden, maar af en toe...
1: Oh, lekker spannend.
0: Ik heb geen idee. Ik ga barbecuen straks en ik denk daarna langer tot de bank meer. Kan ik mij nog niet bedenken. Maar...
1: Ik ga straks ook gewoon lekker televisie kijken.
0: Hey Suus, het WK voetbal. We hebben afgelopen maandag een wedstrijd gehad.
1: Ja.
0: Zondag moeten we natuurlijk worden letterlijk voor de leeuwen gegooid. Zullen we eens even onze expert bellen, live in de uitzending?
1: Doen?
0: Kijken of hij even de ruimte wil vinden om even zijn telefoon te nemen.
1: Ja, want ik ben heel erg benieuwd wat hij vond van de opening ook. Heb ik het niet alleen over de wedstrijd, maar ook alles eromheen. Dus laten we kijken
0: of hij opneemt.
1: Het zou leuk zijn. Spannend.
0: Ja?
2: Hallo?
0: Hey, je spreekt met je vrienden van de radio. We zijn live op de radio, Paul.
1: Hey, Paul.
2: Nee, ik heb één vriendin en één vriend.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Wat lief. Ja, we hadden het over het WK voetbal. En we zeggen tegen elkaar, we gaan toch eens even onze expert bellen op het gebied van voetbal.
1: Ja,
0: en
1: we kwam missen bij jou
0: uit. Ja, en uiteraard misten we je.
2: Nou, die hebben jullie nu aan de lijn. En dan gaan we dat eens eventjes bespreken.
1: Hoppatee.
2: Maar ik ga een andere vraag stellen. Wat zijn jullie eigen bevindingen?
0: Lastig. Nou ja, de wedstrijd van maandag die vond ik sowieso niet al te best. Was best pijnlijk, denk ik. Als je dit een beetje ziet en dan denkt van... joh, je moet zondag tegen Japan gaan presteren... de keeper uiteindelijk die toch...
1: een flinke tik krijgt.
0: En toch wel geblesseerd is. Ik krijg daar wel een beetje een rommelende maag van, zo gezegd. En niet van de honger.
2: Heel eerlijk, Kevin. Ik word er helemaal niet warm van. Je speelt tegen Oezbekistan.
1: Ja.
2: Dat is de nummer 68 uit de wereld. Dan zijn hun eigenlijk feller... en beter als ons. Ja. Ze hebben wel geen kansen gehad hoor. Wij hebben er dan nog wel 5-6 gehad. Ja. Maar daar wordt dan eigenlijk heel onzorgvuldig mee omgegaan.
1: Ja.
2: Dus ik moet eerlijk zeggen, ik hou tegen Japan maart vast.
1: Ja, nou ja, daar zitten wij dus ook een beetje. Want ja, ik heb dus, hier kijk ik dus wel goed naar, Paul. Dus dan weet je dat. Maar ja, ik ben wel echt een WK-EK-meisje. En ik was wel op de hoogte van het feit dat dit inderdaad niet per se een heel sterk land is. En hoe we er dan tegen... ingingen, zeg maar nu. Ja, ik vond het erg teleurstellend eigenlijk.
0: En weet je nog een dingetje?
2: Wat misschien meespeelt, hè, is dat de jongens hebben allemaal een lang seizoen erop zitten. Ze hebben lang Europees moeten doorvoetballen.
1: Ja.
2: Maar ja, dan komt het erop aan van, hé, je mag voor je land spelen. En dan zet je eigenlijk dat neer. Nou ja, eigenlijk de toeschouwers, die zijn in veel meer hoera-stemming als dat de spelers zijn.
1: Ja.
2: En als ik dan daarna die wedstrijd, dan verliezen ze van de tweede garnituur van Uzbekistan.
1: Ja.
2: Dan verliezen ze ook nog eens een keer met 1-2. Dus in de reserveploeg zitten ook geen spelers die zeg maar er bovenuit steken om te zeggen, hey, die ga ik inwisselen voor iemand uit de A-ploeg.
1: Ja, nee. Dat was ook het ding. Hè? Maar denk je dat het dan zenuwen zijn ook? Of is het echt alleen vermoeidheid?
2: Nee, dat is gemakzucht heet dat.
1: Ja.
2: Kijk, die jongens die voetballen 50, 55 wedstrijden per jaar.
1: Ja.
2: Ja, dan kom je in een fase dat je eigenlijk voorbereiding moet hebben op het WK. Ja, dat vinden die gasten natuurlijk niet echt heel erg leuk. Als je al vanaf de eerste week augustus bezig bent.
1: Ja.
2: Tot aan de eerste week nu van juni. En dat je dan weer overnieuw moet gaan kijken hoe je conditie is. Hoe je ervoor staat. Al dat soort dingen natuurlijk.
1: Maar hoort wel bij het vak, hè?
2: Dat is het hem juist. Kijk, wij denken daarover na. Maar hun helemaal niet, joh.
1: Nee.
2: Als je na afloop zag in die fanzone, dan moesten ze nog wat interviewtjes doen. Ja, dat ging ook maar van godsgratie.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Ja,
2: en dat is wel jammer dat zeg maar tegenwoordig allemaal met het voetballen te maken heeft. Maar ja, aan de andere kant, als wij zondagavond om 10 uur gaan spelen en om 12 uur staat daar een 1-0 uitslag bijvoorbeeld van Nederland, dan is iedereen weer in hoera-stemming.
1: Ja.
0: Maar Paul, ze gaat er ook best wel streng aan toe, of niet? Wel gisteren 3 rode kaarten gevallen binnen 1 wedstrijd, wat is dat dan?
2: Nee, maar ik zou je zeggen, er was er niet 1 onterecht.
0: Nee, dat scheelt wel, maar dus... Er wordt in ieder geval...
2: Weet je, heel simpel, Kevin. Als je buiten met de auto verkeersovertredingen maakt, dan krijg je boetes. Als je in het voetbal natuurlijk zulke overtredingen maakt, die ene gozer slaat hem gewoon op zijn kop.
1: Ja, dat was echt bizar. Ja.
2: Nou, die laatste van Mexico, nou, die speelt totaal niet de bal. Maar die denk ik, wordt er toch niet uitgestuurd als thuisland. Nou, die kon toch lekker gaan douchen.
0: Ja.
1: Maar wat vond je van de rode kaart die dan bij onze wedstrijd werd gestrooid?
2: Nee, ja, weet je, even heel eerlijk gezegd. Kijk, die rode kaart had niet gehoeven, maar dan had hij wel op de stip gemoeten.
1: Ja, dus beter die rode kaart,
2: Hij maakt twee keer hands.
1: Ja.
2: Als je dan zegt, joh, ik wil hem er niet uitsturen. Nou, dan moet je hem gewoon op de stip leggen. Ja. En dan heb je ook geen gezeur. Dan is het 1-1. Hè? Ja. Want dan is het van, je mag blijven staan.
1: Ja.
2: Maar aan de andere kant, joh, het is eigenlijk belachelijk dat die gasten nog zo ver voor de goal konden komen.
1: Ja.
2: En dat is... Ik had ook het liefst gehad, hoor, dat hij wel een penalty had gehad. Maar toen het uiteindelijk 1-1 werd, dan zie je, dan zetten ze eventjes 3-4 minuten aan en dan krijgen we twee kansen in.
1: Ja, klopt. Ja, dan gaan ze aan, hè. Dat is een beetje het probleem.
2: En dan kan je toch aan zien waar het in zit, hè. Want als het echt onkunde is, ja, dan of dat ze geen zin hebben, dan hadden ze ook die laatste 3 minuten niet meer even afgeschreven dat wel die 2-1 uiteindelijk nog op het scorebord kwam.
1: Ja, wij zeiden hier net al van, ja, misschien slechte generalen en dan een goede show, zeg maar. Daar hopen we eigenlijk
2: een
1: beetje
2: vaak.
1: Op.
2: Dat is wel vaak. Ja, daar ben ik mee eens.
0: Laten we even eerlijk zijn, Paul. Dat is natuurlijk al vaker gebeurd, hè. Dat we echt heel slecht begonnen en het hakken over de sloot doorgingen. En uiteindelijk toch in die finale staan. Dus,
2: weet je, Nederland zelf al is gewoon geen vriendschappelijk land om, zeg maar, eventjes voor te gaan zitten en te kijken van, hé, dat wordt eens een leuke wedstrijd. Dan moet je echt heel lang terug. Dat kan wel eens in 88 geweest zijn met al die oude jongens. Koeman, Gullit, Rijkaard, Wouters. Ja, weet je, maar die jongens, die waren natuurlijk ook anders. Hè? Wouters hoefde je niet te motiveren, hoor. Al speelde die tegen Sirik 6-6, dan was hij nog gemotiveerd.
0: Ja, het is wel waar.
1: Ja, mooi gezegd.
2: En dat moet er gebeuren. Het eitje moet ontstoken worden. De spelers die gaan naar zondag. Ja, dan kunnen we zeggen, joh, want Japan, ik ga het je nu vertellen, het wordt een hele lastige wedstrijd.
1: Oh. Ik heb nu al een kater ervan.
2: Nee, dat meen ik echt. En dat zou je zien. Dat is een. A, zijn ze gewend om in veel hitte te spelen. B, zijn ze altijd in beweging. Ja. En dat is nou precies het tegenovergestelde wat wij hebben. Die van ons zijn niet altijd in beweging. Die moeten het van de individuele actie hebben.
1: Ja.
2: En daar moeten we zondag op hopen.
1: En wie vind jij individueel dan wel uitblinken?
2: Op dit moment vond ik nog wel die Summerfield en Gakpo. Dat zijn de twee die er nog wel bovenuit steken. En die ook wilden. En op het middenveld, ja, als je dan Gravenberg hebt, je hebt Frenkie de Jong en je hebt Reinders, dan heb je drie te veel dezelfde type voetballers.
1: Ja.
2: Dus ik hoop dat die daar nog wat gaat veranderen. Dat zijn alle drie jongens die voetballen in de bal, willen altijd hun kunstje doen en geven dan pas de bal af.
1: Ja, even husselen nog. Even nog een beetje.
2: Ja, ik zie liever Kluivert voor Reinders. Dan hebben we wat meer stukje creativiteit en wat direct spel.
1: Ja.
2: Maar ja, ik ben geen bondscoach.
0: Nee.
1: Nog niet, wie weet, hè? Ooit.
2: Nou ja, Suus, misschien kan je een actie op touw zetten.
0: Hey Paul, weet je wat me trouwens wel opvalt, hè?
2: Ja.
0: Hoe stil normaal gesproken Suus is bij Utrecht, hè?
1: En nu onderbreek ik Kevin continu.
2: Ja, maar ze zei al, hè? Ze is een leeuwenmeisje, hè? Ja. Ze is een oranje meisje, zei ze. Ah, dus dat mag het.
1: Een leeuwenmeisje, die ga ik in mijn Insta-handle zetten.
0: Ja, hij is leuk. Ja. Hey Paul, even heel gauw richting FC Utrecht. Want er stond van de week een nieuwsberichtje op de website van Bingo FM dat het toch wel een pittig begin van het seizoen gaat worden.
2: Ja, zeer zeker. We worden niet gespaard in de eerste wedstrijden. Als je natuurlijk met Groningen uit begint en daarna AZ thuis. Ja, dan kan je niet zeggen dat je met een makkie begint. Aan de andere kant, ik vind dat wel lekker. Want dan moet je gelijk vanaf de eerste wedstrijd staan. Nou ja, we hebben er allemaal veel geloof in voor het nieuwe seizoen.
0: Ja.
2: En laat Correa maar eens gaan laten zien hoe hij de jongens aan de praat krijgt. Ik denk dat er nog wel wat mutaties gaan volgen in de selectie. Maar ja, dat is alleen maar prettig en leuk. En laten we afwachten waar we uiteindelijk in augustus met welke selectie en hoe we ervoor staan.
0: Nou, lijkt me goed. Hey, even voor aankomende zondag. Ik denk alsnog, hè, om positief te blijven, 1-0 voor het Nederlands elftal.
2: Nou ja, dan jij maait het gras weg voor mijn voeten. Hè? Want ik zei net al, hè, het wordt heel lastig. Dus, en dan, ja, dan wil ik gewoon niet ook 1-0 zeggen. Dan ga ik voor 2-1.
1: Nou, dat wilde ik dus zeggen.
0: Nou,
1: maar goed, ik ga gewoon toch met je mee. Want die had ik wel in mijn hoofd, 2-1. Ja.
2: Ja, nou ja, dan gaan wij met z'n tweeën voor 2-1. En,
1: let's go.
2: En Kevin voor 1-0. Als we maar 3 punten halen. Het
0: maakt geen reet uit.
2: Nee, maar dan heb ik in de winkel nog wel wat leukste shirtjes gedrukt. Dat soort dingen, weet je wel. Dan gaat dat leven. En dat hebben we deze week een klein beetje meegemaakt. Maar ik wil nog wel wat meer mensen die de shirtjes komen halen.
0: Het mag nog ietsjes meer dus.
2: Ja, zeer zeker.
0: Hey Paul, helemaal goed. Hey, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Volgende week gaan we...
2: vrijdag even bij kletsen, hoe het gegaan is.
0: Zeker, goed plan. Zeker.
2: En dan kijken hoe Suus en ik het goed hadden.
1: Precies. Daar gaan we voor.
0: Ik hoop het voor jullie, ik hoop het aan de andere kant niet.
2: Oké. Hey, voor onze luisteraars, een fantastisch en heel mooi weekend. En ik spreek jullie volgende week weer.
0: Hey, fijn weekend Paul, tot volgende week.

0: Ja, Marianne Weber en de Italiaan.
1: Gezellig.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Altijd leuk. Ja, ik zit ondertussen gewoon...
2: Of,
0: ja, het kan allemaal gezellig zijn volgens mij. Ja.
1: Ik was gisteren nog bij de Italiaan.
0: Gegeten?
1: Ja.
0: Oh, wat
1: ja, gewoon bij een random Italiaan daar thuis. Ja.
0: Ja, dat had gekund natuurlijk.
1: Ja, had inderdaad gekund. Ja. Ja. Ja,
0: er zijn ergere dingen op de wereld, toch?
1: Nou, zeker. Ja.
2: Een knappe Italiaan is... Ja, die zijn er wel, toch?
1: Is niet vervelend. Ja, nee, die zijn er zeker wel. Ja,
0: ik ben één keer in mijn leven in Italië geweest. Dat is me heel slecht bevallen. En dat kwam niet zozeer, denk ik, door die Italiaan. Maar dat was meer, denk ik, door dat het niet helemaal vlekkeloos verliep. Dus,
1: Ja, maar, ze zijn ook wel echt overal wel echt anders, moet ik zeggen. Ik ga vaak naar het Gardameer. Allemaal hele leuke mensen. Maar in Rome lopen knappe Italianen rond.
0: Ja, jij zegt dat.
1: Ja. Ik heb bij deze dames en heren, iedereen die single is en denkt... Ik ben op zoek naar leuke
0: Italiaan.
1: Moet je lekker naar Rome toe gaan. Hartstikke leuk. Ik heb nog heel veel leuke verhalen over, maar dat doen we volgende keer wel. Want we gaan je even vragen hoe het met jou gaat.
0: Ja, goed, dankjewel. Ja, nee, gaat wel goed.
1: Gaat leuke dingen doen?
0: Ja, lekker
1: naar de Italiaan. Weekend
0: gewoon. Ja, nee. Ja, wie weet, wie zal het zeggen. Nee, verjaardag, wat vrienden. Dus
1: leuk.
0: Moeten we goed komen.
1: Leuk, gezellig. Ik heb ook een verjaardag trouwens.
0: Oh.
1: Ja, van mijn vader en mijn zusje.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Die zijn tegelijkertijd jarig, tenminste, dankjewel. Ze waren jarig deze week. En morgen gaan we dat ook nog vieren. Dus en de shows, dansshows heb ik. En verjaardag. Dus mijn weekend zit...
0: Dus conclusie, het wordt een heel erg druk weekend. Of niet? Uiteindelijk alsnog.
1: Lekker vroeg naar bed vanavond.
0: Lekker slapen op tijd.
1: Precies.
0: Is op zondag lekker hoor. Gewoon een keertje op tijd naar bed toe, of niet?
1: Ja, soms. Ja, maar ja, dat zeg ik altijd. Maar dan vervolgens lig ik om 1-2 uur nog te scrollen.
2: Ja, dat doe je ook echt zelf, hè?
1: Ja, dat weet ik, ja.
2: Ik vind het ontzettend druk, slapen. Dus...
1: Ja, wij hebben gewoon een gelukkig gesprek met z'n twee. Wat ga je doen in de uitzending?
2: Ik heb natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje, de muzikale favoriet en de beukplaat.
1: Superleuk, ja, ik heb er zin in. Ja. Ik was net 8 minuten later, dus ik blijf wat langer plakken. Dan
0: is heb ik nog even een uurtje inhalen of zo.
1: Ja, vind ik wel leuk, ja.
2: Ja, de bomvolle vrijdagavond in. Van bingo.
1: Hoppatee.
0: Precies. Ja, ik had even een technische mister gemaakt. Mensen denken, wat is die school te stil? Ik moest even wat technisch oplossen, wil maar zeggen. Dus dat gaan we ze ook maar gewoon proberen te doen op een hele
1: creatieve
0: manier. Kijken of we richting het nieuws kunnen. Dus als je denkt van, goh, wat is die school te druk? Of wat is je eigenlijk stil in één keer? Of is je tong verloren? Of
1: ja, maar dat kwam omdat ik net het woord had, met WK. Je kon niet eens praten.
0: Echt, ik weet even een stukje gehoord heb, maar nee, niet eigenlijk. Spraakwaterval los heen, niet. Normaal gewoon.
1: Ja, goed hè?
2: Wat over het WK?
1: Ja.
2: Jij was toch niet zo'n voetbalfan?
1: Jawel, WK en EK meisje. Ik ben
0: dat
1: een
0: heel
1: meisje.
0: Dat vindt ze wel leuk. Dat EK, WK, dat gaat er goed af. Ja,
1: dank u wel.
0: Maar moet zeggen, FC Utrecht wordt ook steeds beter hoor. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk.
1: Ik weet nu waar de bal heen moet. En dan
0: ja, het is niet dat ze zeggen van, goh, weet je, ze schieten eigen goal of zo. Of,
2: oh nee, dat toch niet. Nee,
0: ja, voor de tegenpartij, nee. Dat
1: is toch goed hè, dat NAC heeft gewonnen. Ja, nee.
0: Nee, ja, het is natuurlijk wel, als je dit... Ik vind dat altijd wel, als je dan normaal gesproken kijkt... er zijn er natuurlijk heel veel mensen die dan voor een bepaalde club zijn. En als je zegt van, goh, ik ben van FC Utrecht, de ander van, weet je wel. Maar op een of andere manier met het Nederlands elftal is toch een en al harmonie.
1: Ja,
2: ja iedereen komt bij elkaar.
0: Ja, iedereen is voor dezelfde ploeg. En
1: saamhorigheid.
0: Ja, nou ja, ik vind dat wel mooi inderdaad, dat het dan op die manier gewoon...
2: als we dat gewoon altijd zouden doen, dan zou het allermooiste zijn natuurlijk.
0: Oh, nou, dat vind ik wel.
1: Vind ik ook. Hashtag liefde.
0: Hé, hey, lieve Suus.
1: Ja.
0: Het zit erop.
1: Ja,
2: dat is een mooie afsluiting.
1: Ja, precies. Dat is
0: mooi. Hé, Geert-Jan, veel succes, veel plezier.
2: Komt helemaal goed. Fijn weekend voor jullie.
0: Ja, jij ook.
1: Jij ook.
0: Volgende week weer.
1: Ja, zeker.
0: Lijkt mij een heel goed idee.
1: Ja, mij ook.
0: Lieve mensen, fijn weekend. En hey, ik mag het zeggen, tot maandag pas. Want zondag is er maar echt officieel tussenuit.
1: Ja. Ja,
0: ja, ik ga uitslapen. Nee, ik ga zondag niet uitslapen. Ik ga Maurice ondersteunen.
1: Ja. Oh!
3: Ja. Radio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede avond. 6:02, fijn weekend! Ja, Kevin die weer liep er nog even doorheen te schreeuwen. De A2 Utrecht richting Zethogebos tussen Culemborg en Zaltbommel. 17 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 21 minuten. Ja, en zoals je net op het nieuws hoorde, er rijden geen treinen van en naar Woerden door een brandmelding.
3: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.
5: This is your captain speaking. Welcome aboard, folks.

Wat was het toch een super gave tijd. Een hele goede avond, René Karshoorn hier. Het is 6:07 en je luistert weer naar de Bingo Borrel. Natuurlijk op deze mooie vrijdagavond. 12 juni 2026. En tot een 8 uur ben ik Gert-Jan Kleijer met haar lekkere Nederlandstalige muziek. Voor ieder wat wils. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Ontzettend gezellig. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En dan gaan we samen een feestje vieren. En als je nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag een verzoekje horen. Dan kun je dat natuurlijk na me... Ik hoor dat volgens mij allemaal geluid op de achtergrond. Maar dat maakt... De televisie begint ineens heel raar te doen. Hey, als je nou je verzoekje wil aanvragen, dan kan dat via de Bingo FM app of via de mail Gert-Jan, apenstaartje Bingo FM. En je mag ook bellen met de studio 0909-321-2211. De lijnen zijn open met ontzettend fijne muziek en misschien wel jouw muziek hier op Bingo FM. Het is de vrijdagavond, het begin van het weekend met Monique Smit en Jari Helligers. Ben je verliefd?

0: vandaan?
1: Zandloofster, waar kom jij vandaan? De allernieuwste van Robert van Hemert hoorde hier op Bingo FM. De vrijdagavond, 12 juni 2026. En je hoort straks natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. Mijn muzikale favoriet. En natuurlijk om 19:15 de beukplaat. Om het weekend extra goed in te knallen. Ja, nou, ik denk dat het wel goed moet komen. Laat me vooral weten wat jouw weekendplannen zijn. Dan ga ik meezingen met Mike Versteeg. Hartslag van je heupen.

1983, Kinderen voor Kinderen. Meidengroep hoorde hier op Bingo FM. Daarvoor Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen. 7:11. Je luistert inderdaad nog steeds naar de Bingo Borrel hier op Bingo FM. En als je de hele middag al geluisterd hebt, dan heb je vast bij Menno in de Middag, bij Bingo in de Middag, rond de klok van 3:15 gehoord dat de volgende artiest de bingo-schijf is hier op Bingo FM. De bingo-schijf. Ik heb het over Frank Verkooijen. Geweest is geweest, zijn allernieuwste plaat hier op Bingo FM.

0: Dat ik toen niet zeggen kon, jij en ik.
1: Dat ik toen niet zeggen kon.
0: Henk Dissel, hoorde hier op Bingo FM. 4 minuten voor 7:30. En we gaan zo richting het regionieuws. Daarna ben ik nog na 1,5 uur bij je terug. Met straks natuurlijk mijn muzikale favorietje. Het opmerkelijke nieuwtje. En natuurlijk om 19:15 de beukplaat. Ja, inderdaad, ontzettend leuk. En laat me vooral weten wat jij wil horen op deze mooie vrijdagavond. Dan gaan wij naar muziek van Juan Luca. Ja, ga maar weg.
2: Maak je maar geen zorgen. Dat is wat je mij toen zei. Maar zonder dat jij wist

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Via van en naar Woerden vallen alle treinen tot 2 uur vannacht uit. Dat komt door een brand bij een elektriciteitsstation in Woerden. 3 treinen stonden vast met zo'n 1300 reizigers en die werden geëvacueerd. Treinen rond Woerden rijden niet en reizigers moeten omrijden en de NS zet bussen in. In Vleuten is een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Dat gebeurde op de Professor Brandsmalaan. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond gaat de A12 het hele weekend dicht. Er wordt aan de weg gewerkt. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Lunetten in de richting van Veenendaal. Je moet rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot meer dan een uur. En het zal vaker voorkomen. In totaal moet deze zomer 30 kilometer asfalt worden vervangen. In Houten zijn bewoners van een wijk verdrietig. De buurteend is doodgereden. Die leefde al 20 jaar daar en de buurt was er gek op. Hij had zelfs een naam, Musky, en een Facebookpagina.
2: Ik had gisteren mijn dochter naar school gebracht en ik kom de wijk ingereden. Dan zie ik daar hun staan met een zak. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, Musky.
1: Ja, Musky dus. Bewoners zeggen dat er te hard wordt gereden. Het weer vanavond en vannacht buien, morgen meer zon en dan 18 graden.
3: Zo, dat was wel een heel abrupt einde. 6:01. Over 6:30. En dat betekent dat ik nog een tweetal vertragingen voor je. Nou, dat betekent helemaal niks. Maar dat maakt niet uit. De A2 Utrecht richting Zethogebos tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten. En op het spoor rijden er geen treinen van en naar Woerden of door een brandmelding. Dus let op.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Tiago Wagner en Time of a New Timeless. Where is the love? Hoor je hier op Bingo FM. Nogmaals, een hele goede avond. 5 minuten over 6:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons. Rond 7:15 de muzikale favoriet, mijn muzikale favoriet. Rond 7:15 het opmerkelijke nieuwtje en rond 7:15 natuurlijk de beukplaat. Ja, ontzettend gezellig en ik hoop dat jij het ook fijn hebt hier bij Bingo FM. En als je nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag een verzoekje horen. Ik wil graag deze plaat horen. Dan kun je me dat laten weten via de Bingo FM app die je vast op je telefoon hebt staan. En anders mag je me ook een mailtje sturen. Gert-Jan@bingofm.nl. En bellen met de studio is ook mogelijk en helemaal gratis. 0909-321-2211. 0909-321-2211. We gaan naar Guido van der Graaf. Met zijn geweldige nummer. Ik kom terug.

0: Yes! Wat een geweldig nummer. En toen zei ik het misschien wel een beetje te hard. Het is kwart voor zeven geweest en dat betekent dat het tijd is voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En dat is er eentje die spiksplinternieuw is. Een nummer van Jeroen van der Boom met zijn allernieuwste nummer Luchtballon.
1: Muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.
2: Af en toe slaap je hier.

En Sjek hoorde hier op Bingo FM. 6:07. Dat betekent alweer bijna richting het nieuws. Maar wat is het toch heerlijk om een beetje Nederlandstalige muziek nog te kunnen draaien voor het nieuws van 7:00. Want ik heb nog een, wat zal het zijn? 2 nummers voor je klaarstaan of zo. Ja, ik denk wel zoiets. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug met onder andere het opmerkelijke nieuwtje. En natuurlijk de beukplaat om 7:45. En als je nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag een plaatje horen. Laat het me vooral weten. De Bingo FM app of de mail gertjanapenstaartje@bingofm.nl. En je mag me ook bellen 0909-321-2211. En dan moet het wel goed komen, denk ik. We gaan naar een artiest waar ik afgelopen weekend was. Snelle. Hij zingt samen met Trobi en Flemming. Weer een dagje ouder.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

ik wil jou. Everybody needs somebody. Teddy Vroger en Wesley Klein. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 7. En je luistert nog steeds naar de Bingo Baron. Natuurlijk hier op Bingo FM. Het is de vrijdagavond 12 juni 2026. En ik hoop dat het het begin van jouw weekend is. En we gaan er weer een feestje van maken. De bomvolle vrijdagavond. Met straks het opmerkelijke nieuwtje. De beukplaat. En voor de rest een hele hoop lekkere muziek. En als je nou je verzoekje wil aanvragen bij mij, dan kun je dat doen. Hè. Als er nog iets ontbreekt in de playlist. Nou, er werd net een nummer aangevraagd. Ja, die heb ik dan weer niet in de playlist staan. En die heb ik ook niet in het systeem staan van Stefan. Voor iedereen op de camping, lekker genieten en luisteren naar jullie. Nou, ontzettend leuk dat jullie erbij zijn. Ik ga een ander nummertje voor jullie draaien.

geweldige live versie. Wesley Klein en Zal ik ooit... Zal ik jou ooit nog zien, hoor je hier op Bingo FM. Voordat we richting het onmerkelijke nieuwtje gaan. Emma Heesters, meisje uit de klas.

0: uit de klas.
1: Emma is dus meisje uit de klas. Hoorde je op Bingo FM. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor...
2: Wauw, het opmerkelijke nieuwtje.
1: Ja, inderdaad, het is tijd voor het opmerkelijke nieuwtje. Levenslang rookverbod komt er in Nederland niet. Er zijn te veel rokers. In Groot-Brittannië wordt het voor iedereen die na 2008 is geboren verboden om te roken. Is dat iets wat Nederland ook zou moeten invoeren? Als het aan VVD-minister Sophie Hermans ligt, komt dat verbod er niet. Ja, een algeheel rookverbod vanaf een bepaalde generatie zou in Nederland niet effectief zijn. Stelt de minister. Volgens haar roken te veel jongeren in Nederland. En zijn dat dan ook nog te vaak illegale vapes? Ja, het Verenigd Koninkrijk was eerder dit jaar het eerste Europese...

0: in grensgebieden in Duitsland en België. Mocht er in Nederland een verbod komen van een bepaalde leeftijd. Op basis van een onderzoek meldt Hermans dat 87% van de mensen die vaped illegale producten gebruikt. Ook daardoor is het lastiger om een verbod te handhaven, denkt de minister. Doordat bijna alle vapes illegaal worden gekocht, vindt Hermans een verbod op vapes voor eenmalig gebruik geen goede oplossing om roken tegen te gaan. Nou, ik zal... Zal ik gewoon zeggen waar het om draait? Ja, het draait gewoon om geld. Ja. Er wordt te veel geld verdiend met roken. André Hazes nu. De nacht is mijn leven.
1: Als het nacht

Kurt Aland, Sukkel in Amsterdam. Ja, het is ineens heel stil. Frank en Mirella hoor je nu op Bingo FM. Een verzonken stad en hij werd aangevraagd door Bets. En ja, zo wensen iedereen natuurlijk een ontzettend fijn weekend. Geniet ervan.

Het verzoekje van, althans die werd aangevraagd door Bets, Frank en Mirella. Ja, inderdaad, de verzonken stad. We gaan richting het regionieuws van 7:30, maar eerst deze.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Via van en naar Woerden vallen alle treinen tot 2 uur vannacht uit. Dat komt door een brand bij een elektriciteitsstation in Woerden. 3 treinen stonden vast met zo'n 1300 reizigers en die werden geëvacueerd. Treinen rond Woerden rijden niet en reizigers moeten omrijden en de NS zet bussen in. In Utrecht blijven 2 verdachten vastzitten in de zaak van de dood van een treinschoonmaker. Die overleed 2 jaar geleden nadat hij op een rangeerterrein dronk uit achtergelaten bierflesjes. Daarin zat vloeibare drugs, hoort onze verslaggever.
2: Ja, dat moet er natuurlijk bewust ingestopt zijn. Het is wel een beetje de vraag hoe dat precies zit. Het kan een manier zijn om drugs te smokkelen. Maar dat werd vandaag ook nog niet helemaal duidelijk. Misschien dat dat bij de inhoudelijke behandeling aan het licht komt. En die flesjes leken in ieder geval helemaal ongeopend en nieuw. Dus daarom konden die schoonmakers ook echt niet weten dat er iets anders in dat bier zat.
1: Een collega van het slachtoffer dronk er ook van en die overleefde het. Vanavond gaat de A12 het hele weekend dicht. Er wordt aan de weg gewerkt. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Lunetten in de richting van Veenendaal. Je moet rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot meer dan 1 uur. En het zal vaker voorkomen. In totaal moet deze zomer 30 kilometer asfalt worden vervangen. In Houten zijn bewoners van een wijk verdrietig. De buurteend is doodgereden. Die leefde al 20 jaar daar en de buurt was er gek op. Hij had zelfs een naam, Muskie, en een Facebookpagina.
3: Ik had gisteren mijn dochter naar school gebracht en ik kom de wijk ingereden. Dan zie ik daar hun staan met een zak. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, Muskie.
1: Ja, Muskie dus. Bewoners zeggen dat er te hard wordt gereden. Het weer vanavond en vannacht buien, morgen meer zon en dan 18 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

0: getroost op deze dag.
1: Proost op deze dag.
0: Ja, inderdaad, proost op deze dag. Vincent hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. Ik zeg proost op deze avond. Ja. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Met zo onder andere de beukplaten rond 7:15. En voor de rest lekkere muziek. En misschien kan jouw verzoekje er nog wel tussen. Stuur snel een verzoekje via de Bingo FM app en dan ga je kijken wat ik nog snel kan draaien. Ja, inderdaad. Vanaf 8 uur hoor je Timo met Timo's avondshow. En vanaf 10 uur Lorenz Nicolaas, die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Ontzettend leuk. En laat vooral weten wat jij aan het doen bent. We gaan naar een verzoekje van Cora van Hal. Zij vraagt voor haar zus Bea van Hal, John Schaap, Martin, Jansen, Mitchell Jansen en alle luister. En voor alle luisteraars, Bingo FM. Ja, een nummertje van Lorenzo Nieuwhuizen. En ik heb deze uitgekozen. Erwin Haremans en Lorenzo Nieuwhuizen. Een nummertje uit 2021. En hun geweldige nummer, Een Vriend.

0: bereik.
1: Had ik geen bereik. 100 sms'jes. Ja, en nu ben ik weer... Ik zat even naar de naam te kijken. Dat is natuurlijk... Ronnie Flex is dat. En dan... Senior. Nee, ik heb het opgezocht. Wacht eventjes. Moet je wel iets gaan zeggen?
2: Sigourney.
1: Ja, die ja. En Ronnie Flex hoort hier op Bing op FM. Hey, het is bijna kwart voor acht. Dat betekent dat we bijna richting de beukplaat gaan. Maar eerst heb ik deze nog voor je klaarstaan. Standaard kwarten. De Tapser uit Tijuana.

0: Wat een heerlijke muziek hier op de vrijdagavond 12 juni 2026. En het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor...
1: Het beukliedje.
0: Ja, inderdaad, oftewel...
1: De beukplaat.
0: Ja, ja, ja. Hey, en er is eigenlijk vandaag een spiksplinter een nieuwe plaat uit. Ja, het is niet een spiksplinter nieuwe... Nou, het is wel een spik... Nee. Het is een nummer dat de zomerrit van 2026 is. Ja, en dan weet jij misschien wel waar ik het over heb. Dan heb ik het over het nummer van Justin de Wild, Cheerio. Ja, en ik zag afgelopen, pak een beetje, 2 weken... dat Outsiders en Justin de Wild samen hadden gezeten. En dat ze een ontzettend goede...
1: De beukplaat.
0: Ja, beukplaat gemaakt hebben. Een Outsiders remix, Cheerio. En die hoor je hier op Bingo FM als mijn...
1: De beukplaat.
0: Inderdaad.

morgen wordt fantastisch. Agda en de Munnik hoorde je hier op Bingo FM. En afgelopen weekend zag ik ze bij het festival van Snelle. Thuis bij Snelle. Ja, dat was ontzettend leuk met leuke artiesten. Snelle zelf natuurlijk. Agda en de Munnik. Wie heb ik nog gezien? Susanne Vreek. De Bankzitters. Ja, best wel veel. Miss Montreal was er volgens mij nog. Busy. Ja, nou, ontzettend veel in ieder geval. Het was ontzettend leuk. September, dan gaan de kaarten weer in de verkoop. En ik zou zeggen, ja, ga er vooral naartoe. Het was afgelopen zaterdag ontzettend klote weer. Maar een ontzettend leuk festival. Hey, ik ga jou in ieder geval een fijn weekend wensen. Het is 6 minuten voor 8, bijna 5 minuten. Dus het zit erop voor mij. Ik ga jou een heel fijn weekend wensen. Met een heel veel plezier bij Timo. Timo die zit er zo om 8 uur. En vanaf 10 uur Lawrence Nicolaas hier op Bingo FM. Ik zou zeggen, tot de volgende.

Blijft toch een mooie plaat, hè? De Zwitserse band Bluff werkte samen ooit met de Britse band The Counting Crows. En toen brachten ze deze plaat uit, Holiday in Spain. Nou ja, vakantie in Spanje. Ik zie het ook al zitten eigenlijk, want het weer is echt rottig op dit moment. Maar hoe dan ook, de sfeer mag het zeker niet bedrukken op de vrijdagavond. Lekker aan het begin van jouw weekend. Luister naar Timo's Avondshow. Goedenavond. En dit is Mike Petersen met Telkens als je naar me kijkt.

laat die kroegen toch maar komen hoor. Jorden, Donny, Sven Versteeg en Lassa op Bingo FM met Kroegentocht. En daarvoor hoorde je Mike Pedersen met Telkens als je naar me kijkt bij Timo's avondshow op Bingo FM. Aan het begin van jouw weekend, 10 minuten over 8 geweest. En dit is Dave Dekker, Vespa. Ik krijg

0: Huis.
1: Nou, dat is echt wel een klassieketje hoor. Van DJ Madman met Meisje zo lelijk als de nacht. Tijd voor wat rustgevende, intieme muziek op de vrijdagavond. Want dit zijn Replay en Tino Martin met Eén Dag.

0: Ik had zo'n bingo even, maar toen kwam ik dit pareltje tegen van Doe Maar en hun Liever Dan Lief. En dit is Wolter Kroes samen met het Metropool Orkest. Het seizoen van ons.
1: Duisternis die bang maakt, dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend

0: Deze week maakte Gerard Joling bekend dat hij gaat stoppen met zijn concertreeks. Maar er komt nog één mooi afsluitend concert, maar al met al niet getreurd. De kleinere shows blijven zeker bestaan en ook is hij op elk festival wel te vinden. Gerard Joling hoor je dus met Iedereen Doet Het. Het is bijna 8:30 en we luisteren naar het regionieuws.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedenavond. Via van en naar Woerden vallen alle treinen tot 2:00 vannacht uit. Dat komt door een brand bij een elektriciteitsstation in Woerden. 3 treinen stonden vast met zo'n 1300 reizigers en die werden geëvacueerd. Treinen rond Woerden rijden niet en reizigers moeten omrijden en de NS zet bussen in. In Utrecht blijven 2 verdachten vastzitten in de zaak van de dood van een treinschoonmaker. Die overleed 2 jaar geleden nadat hij op een rangeerterrein dronk uit achtergelaten bierflesjes. Daarin zat vloeibare drugs, hoort onze verslaggever.
3: Ja, dat moet er natuurlijk bewust ingestopt zijn. Het is wel een beetje de vraag hoe dat precies zit. Het kan een manier zijn om drugs te smokkelen. Maar dat werd vandaag ook nog niet helemaal duidelijk. Misschien dat bij de inhoudelijke behandeling aan het licht komt. En die flesjes leken in ieder geval helemaal ongeopend en nieuw. Dus daarom konden die schoonmakers ook echt niet weten dat er iets anders in dat bier zat.
2: Een collega van het slachtoffer dronk er ook van en die overleefde het. Vanavond gaat de A12 het hele weekend dicht. Er wordt aan de weg gewerkt. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Lunetten in de richting van Veenendaal. Je moet rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot meer dan een uur. En het zal vaker voorkomen. In totaal moet deze zomer 30 kilometer asfalt worden vervangen. In Houten zijn bewoners van een wijk verdrietig. De buurteend is doodgereden. Die leefde al 20 jaar daar en de buurt was er gek op. Hij had zelfs een naam, Musky, en een Facebookpagina.
4: Ik had gisteren mijn dochter naar school gebracht en ik kom de wijk ingereden. Dan zie ik daar hun staan met een zak. Zeg, wat is er aan de hand? Ja, Musky.
2: Ja, Musky dus. Bewoners zeggen dat er te hard wordt gereden. Het weer vanavond en vannacht buien, morgen meer zon en dan 18 graden.
1: Timo's Avondshow.

Nou, laat die zomer zeker maar komen met Lil Kleine, Samuel Welte en de Amsterdamse zomer met Maak Me Nou Niet Gek hier op Bingo FM bij Timo's Avondshow. Met zometeen Roel van der Boom na deze van Nigel Fischer. En leef als een prins.

Hoe belangrijk is nou, hè? Deze ene wereld, we hebben maar eentje van. En daar gaat deze plaat van Roel van der Boom ook over. Je hoort hem hier op Bingo FM. En komende weken is de wereld ook een beetje één. Want het WK voetbal is gisteravond afgetrapt met de wedstrijd Mexico tegen... Ja, wie was het ook alweer? Moet ik even checken. Met nu Frank Amarella, Manuel.

Je luistert naar Bingo FM. En intussen heb ik uitgezocht welke wedstrijd er nou gisteravond was. Het was Mexico tegen Zuid-Afrika. Ja, tegen Zuid-Afrika. Het was heel toevallig ook, want 16 jaar geleden tijdens het WK in Zuid-Afrika was dat ook de openingswedstrijd toen destijds. Hoe dan ook, leuk. Lekker voetbal kijken komende weken. Volgende wedstrijden zeker hier op Bingo FM. Met nu Marianne Weber.

0: uit Amsterdam.
1: Ter ere van het jubileum van de hoofdstad van Nederland, Amsterdam, vorig jaar besloten Kris Kros Amsterdam, André Hazes en Tabitha een jubileumplaat uit te brengen onder de titel Nou, je raadt nooit, ze komt uit Amsterdam. En die hoorde je natuurlijk bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Met nu, Koos Albers, Ik zal je nooit vergeten.
2: Ik loop

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Hij werd een beetje bekend als lookalike van André Hazes. Maar toen hij deze plaat uitbracht, brak hij helemaal door. Ik heb het over Frans Duits. En zijn plaat, jij denkt maar dat je alles mag van mij. Goedenavond, 9 uur geweest. Luister naar het tweede uurtjes en laatste uurtje van Timo's avondshow aan het begin van jouw weekend. Met zometeen Stef Eckel. Naar deze van Guus Meeuwis. Dankjewel. Dank je wel.

niet te doen, zeker. En dat ook zonder spijt, net als Stef Eikel hier op Bingo FM. En dit is van Marco Kraat en Lange Frans. Als de zon schijnt. Ja.

Ook bij zo'n klassiekertje van de Sunstreams. Ook alweer bijna 50 jaar oud deze plaat. Je hoorde hem op Bingo FM met mijn allerbeste vriend. En dit is Fons Feurink met Avond voor in de Boeken.

De lievelingsplaat van Elon Musk. Flauw grapje eigenlijk, hè? Hoe dan ook, het is goede doel met Net Zo Lief Gefortuneerd. En is Danny Vroger met Mieke van Wijk.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Via van en naar Woerden vallen alle treinen tot 2 uur vannacht uit. Dat komt door een brand bij een elektriciteitsstation in Woerden. 3 treinen stonden vast met zo'n 1300 reizigers en die werden geëvacueerd. Treinen rond Woerden rijden niet en reizigers moeten omrijden en de NS zet bussen in. In Utrecht blijven 2 verdachten vastzitten in de zaak van de dood van een treinschoonmaker. Die overleed 2 jaar geleden nadat hij op een rangeerterrein dronk uit achtergelaten bierflesjes. Daarin zat vloeibare drugs, hoort onze verslaggever.
2: Ja, dat moet er natuurlijk bewust ingestopt zijn. Het is wel een beetje de vraag hoe dat precies zit. Het kan een manier zijn om drugs te smokkelen. Maar dat werd vandaag ook nog niet helemaal duidelijk. Misschien dat dat bij de inhoudelijke behandeling aan het licht komt. En die flesjes leken in ieder geval helemaal ongeopend en nieuw. Dus daarom konden die schoonmakers ook echt niet weten dat er iets anders in dat bier zat.
1: Een collega van het slachtoffer dronk er ook van en die overleefde het. Vanavond gaat de A12 het hele weekend dicht. Er wordt aan de weg gewerkt. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Lunetten in de richting van Veenendaal. Je moet rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot meer dan 1 uur. En het zal vaker voorkomen. In totaal moet deze zomer 30 kilometer asfalt worden vervangen. In Houten zijn bewoners van een wijk verdrietig. De buurteend is doodgereden. Die leefde al 20 jaar daar en de buurt was er gek op. Hij had zelfs een naam, Muskie, en een Facebookpagina.
3: Ik had gisteren mijn dochter naar school gebracht en ik kom de wijk ingereden. Dan zie ik daar hun staan met een zak. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, Muskie.
1: Ja, Muskie dus. Bewoners zeggen dat er te hard wordt gereden. Het weer vanavond en vannacht buien, morgen meer zon en dan 18 graden.
0: Timo's Avondshow.

Nou, die Ome Jan moet toch geld hebben, jongens. Het origineel is uitgebracht door Willeke Alberti, maar John West heeft ook zijn eigen sausje eroverheen gedaan. En die versie hoorde je dus hier op Bingo FM. Vrijdagavond, 12 juni, 9:30 geweest. Komend half uur ben ik nog bij je met heel veel fijne muziek. Van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij. Sowieso meteen de nieuwste plaat van Roxy Dekker. Na deze van Robert van Hemert. Geld maakt niet gelukkig.

0: de stad. In het verleden werkte Roxy Dekker samen met verschillende Nederlandstalige rappers, waaronder dus Ronnie Flex, iDelly. Maar ook deze nieuwe rapper dus, Kevin, ik kende hem nog niet, maar ze hebben dus samen een plaat uitgebracht. Roxy Dekker en Kevin met Jij hebt mij. En je hebt mij ook ja, Rezema, met deze mooie plaat. Voor je van me houdt.
1: Ik sluip naar buiten voor je wakker wordt.

Als er één vrouw is die doet wat zij wil, dan is het Sineke wel met haar nieuwste plaat. Ik doe wat ik wil. En dit is Richelle met Gekke Makelaar.

Het is niet alleen maar feestmuziek op de vrijdagavond. Ook tijd voor wat ballads, zoals deze van Kimberly Fransens met haar mooie plaat Als ik denk aan jou. En nog zo'n tranentrekker, jongens, want dit is Vera Mann met Nog een kans.

Nou Henk, als je gaat zeuren over de rekening, zou ik zeggen, stuur maar een tikje naar mij via 09093212211. Flauw grapje, maar zult ik een lekker plaatje aanvragen bij Laurens Nicolaas. Je hoort Henk Dissel dus, met wie gaat het betalen? En is Lisa Roos met Midden in Parijs.

luistert naar Bingo FM. Het is alweer bijna 10 uur, dus ik ga jou uitzwaaien. Maar geen zorgen. Tot middernacht is de man hier, Lars Nicolaas, heel lekker op bed te leggen. In een nieuwe La Bed met Lars Nicolaas. Ik wens je heel veel plezier met hem. Heel mooi weekend gewenst. Geniet ervan. Je hebt het verdiend. En nog één plaat voor je van Nelis Neeman. Ze mogen alles van me krijgen.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht krijgen het advies hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Rijnmond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld in te kunnen zetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Als deze Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO bijvoorbeeld minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus zijn eigen toestel uit van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, wat lekker zeg. Regen, regen, regen en nog eens regen. Nou, we moeten echt wel wat zomer gaan krijgen, hoor. Hey, goedenavond. We gaan even kijken. Het is 2:02. Lawrence hier. Even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB op Bingo FM. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen wegwerkzaamheden. Daar is de weg dicht. Verkeer wordt omgeleid. En maandagochtend om 5:00 gaat pas weer de weg open. En dan de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn Oost en de aansluiting met de A12. Ook wegwerkzaamheden, daar is de weg ook dicht. En de andere kant op bij Bodegraven richting Leiden, ook met de aansluiting met de A12 en Alphen aan de Rijn Oost. Wegwerkzaamheden. En er rijden momenteel van en naar Woerden door een brandmelding geen treinen. Dus heel veel sterkte gewenst. Ja, och. Dan moet je maar luisteren naar Ben Lawrence, hoor. Want ik ga je opvrolijken, want ik ben er tot middernacht.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Loud met Zella via het Songfestival. Vorig jaar trad hij op namens Nederland. Blijft een prachtige plaat hoor. Hey, goedenavond, 6:06. Het is vrijdag 12 juni 2026. Van harte welkom. En Timo, dankjewel voor jouw 2 voorgaande uren. Timo's avondshow. Je bent snel de hort op gegaan richting de Bilt waar je tegenwoordig woont. Nou, heel veel plezier en natuurlijk een fijn weekend. En waarschijnlijk ga je nog lekker de stad in met wat vrienden. Dat is meestal, hè. Normaal gesproken blijft Timo dan een beetje hangen in de studio. Maar zodra hij klaar is en hij gaat direct weg, ja, dan staan er een aantal vrienden van hem op het Centraal Station in Utrecht te wachten. Maar ja, dan hoop ik niet dat ze ergens in Gouden of in Waddinxveen moeten opstappen richting Utrecht. Want ja, de treinen rijden daar niet, hè, in verband met brand eerder vandaag. Nou, ook een beetje brand in de studio, want ik zit er. Dus dat betekent dat de lijnen weer wagenwijd openstaan. Heb jij misschien een bepaalde verzoek die je graag wilt horen? Wil je misschien een foute moment aanvragen? Wil je gewoon een goed gesprek? Wil je roddelen? Wil je kletsen? Nou, het mag allemaal. Bel even naar de studio 0909-321-2211. 0909-321-2211. En optie 1, dan krijg je mij. En optie 2, dan...

la. We beginnen terug naar het jaar 1990 met Henk Wijngaard. Hey, Suzie, een klassieker hier op de Stadszender van Utrecht. Het is vrijdagavond en ja, we hebben de week ook weer overleefd. Ik weet niet hoe jouw week was. Ja, de mijne was best wel leuk. Hè? Je weet het, afgelopen zaterdag hadden wij de Utrechtse Candle Parade. Ik liep als verslaggever in de stad. Ik hoorde Kevin vanavond nog bij in zijn show zeggen, althans vanmiddag met onze nieuwe collega. Van goh, ik heb zo gelachen om Lawrence. Nou ja, het was wel een chaos hoor. Het was verbindingen vielen weg. En nou ja, we hebben wel erg gelachen met Menno en met Timo erbij. Zondag was een beetje uitslapen. En ja, de rest van de week was het voornamelijk radio maken. Bingo in de middag. In de avond nog een uurtje met Lawrence naar bed. En ook nog veel gewerkt. Dus ja, er zijn wel momenten dat ik zoiets had van goh, ik moet weer. Maar het is nu weekend, hè. Dus we kunnen ons weer een beetje focussen op positiviteit. Nou ja, ik ben zelf nog even bij de dokter geweest. En die had weer aangegeven, goh, Lawrence, het wordt echt tijd dat je gaat afvallen. Dus daar ga ik me ook op focussen. En ik wil weer, ik schreeuw het al jaren, maar ik wil weer vanaf aanstaande maandag lekker gaan sporten. Dus dat komt ook alweer goed, hoor. En een beetje mijn voeding aanpassen. Nou, dat gaat ook goed komen, want ik ben al 4 dagen goed bezig, hoor. En een stuk gezonder gegeten. Dus we gaan hem gewoon opzetten. We gaan naar Suzanne Vreek met hun versie van Tele Romeo.

Ja, lieve mensen, we hebben al gezien in de villa dat jullie heel goed kunnen dansen. Maar ik zou het vanavond ook even willen zien, ja? We gaan allemaal een klein beetje naar beneden, oké? Komt-ie!

Ciao, doei, adios van Guido van der Graaf. Nieuwe muziek hier op de Stadszender van Utrecht. Wij zijn Bingo FM, 107.7 FM. Te beluisteren via DAB+, in een groot deel van de provincie Utrecht. Ook via de app en bingofm.nl. We gaan naar Mart Hoogkaar met Miss Montreal, Houden van Haat. En denk even na, een eerste foute moment komt er zo dadelijk aan. Dus laat het even weten. Ja, dan komt het helemaal goed vanavond.

0: Hoogkamer en Miss Montreal hier op Bingo FM in een Bemmerloors Nicolaas. Het is 10 minuten voor 10:30. Ja, het is vrijdag de 12e. Ik zit even naar buiten te kijken. Licht is het niet meer. Het is nu schemerig aan het worden. Maar van de week, toen het echt zo slecht weer was, was het al rond een uur of 8:15 echt donker. Dat is ook zoiets van, we krijgen weer de herfst. Maar goed, zover zijn we natuurlijk niet. Ik vroeg net, wie heeft er een lekkere foute moment in gedachten? Nou, laat het even weten via 0909-321-2211. Je mag de app gebruiken, lawrence@bingofm.nl. Of geef het door via mijn eigen Instagram, @lawrencenicolaas. En er is gehoor aangegeven door Gabriella. Gabriella, goedenavond.
1: Goedenavond, lieve schat.
0: Hey, goedenavond. Nou, gezellig dat je belt. Want je dacht van, nou, die Lawrence die ga ik vanavond maar eens een keer even bellen.
1: Jazeker, want ik heb al lang niet gesproken.
0: Nee, lang geleden. Ja, ik zit heel vaak tegenwoordig radio te maken thuis. En thuis heb ik geen telefoon. Ja, dan heb ik wel een telefoon, een mobiele telefoon. Okay. En dan kun je ook gewoon bellen, maar dan moet je voor optie 2 kiezen. En dan kun je de showbox inspreken, dan kan ik het wel uitzenden. Maar dan kan ik geen interactie hebben met je, zoals nu vanavond.
1: Ik vind het wel enorm leuk om je weer een keer te horen.
0: Nou, gelukkig. Hé, maar lang geleden, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat goed. Ik ben zwanger van mijn eerste kindje, dus...
0: Oh, wat leuk! Gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Och, dus er komt een baby aan.
1: Jazeker.
0: En mag ik vragen hoe lang je al zwanger bent?
1: Mijn 28 weken.
0: 28 weken. Nou, dan ga ik je wel even vertellen. 4 is een maand, dus even kijken. 3, dan ben je 6 maanden zwanger.
1: Ik ben nu 7 maanden zwanger.
0: 7 maanden zwanger. Oh, dat vind ik toch wel heel leuk. Even een applausje vanuit mezelf. Ja, ik ben helemaal alleen dus. Maar ik vind het wel heel erg leuk voor je.
1: Dankjewel.
0: Moet ik eigenlijk even dit doen? Want dan heb je dingen gedaan die ik al een tijdje niet heb gedaan. Oh, wat leuk. Ja, dat zijn wel mooie momenten. Hè? En het is je eerste kindje dan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Leuk. Ja, nee, de eerste is altijd heel speciaal.
1: Dat sowieso. En vooral omdat het bij mij niet vanzelfsprekend is.
0: Oh, nou ja, dan is het extra speciaal natuurlijk. En dan moet je er vooral van genieten. Voel je dan ook de baby al een beetje kloppen in je buik?
1: Ja, ik voel hem enorm schoppen.
0: Oh ja, ik ben nooit zwanger geweest. Ik word ook nooit zwanger. Ik ben heel erg aan het oefenen geweest, maar het lukt maar niet. Nee, dat is even een dolletje natuurlijk tussendoor. Ik mag het best wel zeggen, 5 minuten voor 10:30. Maar nee, hartstikke leuk. En heb je deze week nog wat gedaan?
1: Ik ben druk bezig in huis met klussen, dus zodoende.
0: Ach, want waar woon je ook alweer?
1: Ik woon nu in Vianen.
0: Oh, in Vianen. Dat is, in de Vijf Herenlanden bij, hoe heet die burgemeester ook alweer? Ja, dat is wel een leuke burgemeester.
1: Uiteraard.
0: Ja, ik heb vroeger ook al in Culemborg gedraaid en dan kwam die regelmatig langs. Dus hartstikke leuk.
1: Dat is mijn oude woonplaats.
0: Ja, wat zei je?
1: Dat is mijn oude woonplaats.
0: Oh, Culemborg.
1: Ja.
0: Oh, leuk. Kijk, zo kom er nog eens ergens, hè?
1: Uiteraard.
0: En dan heb je... ik weet nog dat je bent taxichauffeur.
1: Klopt.
0: En dan heb je...
1: Nu niet meer inmiddels, want ik zit lekker in mijn zwangerschapsverlof.
0: Oh, lekker. Even kijken. Heb je dan de maximale zwangerschapsverlof?
1: Ja, want ik ben verplicht in een zwangerschapsverlof te gaan. Omdat de zwangerschap best wel zwaar is.
0: Oh,
1: gaat het heel goed.
0: Maar dan heb je dan heb je nu zwangerschapsverlof. En dan heb je, als het goed is, zodra je bevallen bent, heb je volgens mij even uit mijn

0: over nog 18 weken, hè?
1: Ik heb sowieso tot maart heb ik mijn zwangerschapsverlof.
0: Oh, tot maart?
1: Ja, en ik ben in september uitgerekend.
0: Oh, wat lekker zeg. Ja, oh. Ach, ik ben helemaal jaloers. Ach. Oh, lekker. Nee, daar moet je vooral van genieten, hoor. Het is heel speciaal, dus ja, hartstikke leuk.
1: Zeker weten.
0: Nou, gefeliciteerd van al mijn collega's. En je kunt altijd even een kaartje sturen. Hengevelstraat 29 in Utrecht.
1: Oh, dat komt wel goed, ja.
0: Super. Hé, maar je belt natuurlijk niet voor niks, want een fout moment. Je dacht van, nou Lawrence, ik wil weer even lekker op die radio even een lekkere foute moment aanvragen.
1: Uiteraard.
0: Nou, wat mag het zijn?
1: Britney Spears met Oops, I Did It Again.
0: Britney Spears op Oops, I Did It Again. Zo, dan gaan we terug. We gaan weer even. Is de 90s, ja toch?
1: Nee, net zero's.
0: Ah, wat is dat toch altijd? Net als met, hoe heet ze ook alweer? Amber, This Is The Night. Dat is volgens mij ook uit 2000. Dacht ik altijd dat het een 90s plaat. Ken je Amber nog of niet?
1: Jazeker.
0: Wacht even, daar heb ik al een preview van. Ik dacht altijd dat dat uit de jaren 90 kwam. Net als met Mel C, I Turned You. Dat is ook uit 2000. En Lawrence die dacht altijd van ja, dat zal wel... Kijk, dit is Amber, This Is Your Night.

0: Ook geen slechte, hè, Gabriella?
1: Zeker.
0: Maar we gaan vanavond voor Britney Spears, hè?
1: Ja, met Oops, I Did Again.
0: Fijne avond.
1: Jij ook, lieve schat. Doei, doei.

Frank Verkooijen met Geweest is geweest. De nieuwe bingo-schijf vanmiddag bekendgemaakt, 3:15. En als je aan het meeleest was op de RDS, dan zag je nog een tijdstip erbij staan. Ja, we mochten hem absoluut niet draaien, want de lancering was gisteren. En vanmiddag hebben we hem blij gemaakt. Hij is namelijk de bingo-schijf tot volgende week vrijdag, 3:15. En dan maakt Mende Otger weer een nieuwe bingo-schijf bekend. Maar tot die tijd gaan we er extra van genieten. Het is 10:30 geweest. Goedenavond, Lawrence hier. Laat even weten, heb je een verzoekplaat? Wil je even kletsen? Bel dan naar 0909-321-2211. Je mag uiteraard ook even een appje sturen met onze Bingo FM app of via lawrence@bingofm.nl of mijn eigen Insta @LawrenceNicolaas. Gaan wij nog een tweede fotomoment draaien? Jazeker, in het volgende uur komt hij zeker nog voorbij. En mocht je zoiets hebben van, goh Lawrence, kan het ook in dit uur? Nou, dan moet hij wel erg leuk zijn. En dan moet je zeker even live inbellen. We gaan naar John de Bever met Wilfred Genee met Koek Koek. Ja, ik moet er heel erg om lachen. Mijn oma vindt het echt gewoon een kutnummer. Maar ik vind het wel leuk hoor, ja. Ja, we gaan flinker tegenaan, hè. Koek Koek Koek Koek.

0: Alsjeblieft, hoor, lieve oma, speciaal voor jou.
1: Dag, Laurens. Ik ga naar bed. Welterusten.

0: met mijn hart.
1: Roulette van Bilal Wahib hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. 10:57. Goedenavond, gezellig dat je nog bij bent. Hè. Tot middernacht na Bammet Lawrence. Met nu Wesley Bronkhorst met Je Begrijpt Me. Nou, ik hoop dat je me altijd maar mag begrijpen, hoor.
2: Een foto lang geleden. Wat een mooie tijd. Gevonden in een la. Ik was hem even kwijt. We waren

0: Je kijkt me aan, dat is genoeg. Je begrijpt me.
1: Wesley Bronkhorst met Je begrijpt me. Ja, ik werd nog even gebeld net en ik... ik dacht nou, ik ga alles nog even snel klaarzetten, maar ik ben alles nu gewoon kwijt. Wat is dat nou toch? Lawrence. Kun je eens ooit wat goeds in je leven doen? Ah, dat klinkt wel heel erg. Nee, dat kan ik wel hoor. Ik was bezig met ons weerbed. Kan die nog of ben ik hem helemaal kwijt nu? Even kijken. Ja, daar was die. We gaan heel even kijken naar het weerbericht. Nou, het is toch wel een mooie dag geweest vandaag, hè? Een graad of 19 in de stad Utrecht. En morgen verandert er weinig. Af en toe een buitje. Het wordt een graad of 17 à 18 in de middag in de stad Utrecht. Gaan we even kijken naar de vooruitzichten. Nou, zondag hetzelfde weerbeeld als vandaag en morgen. Dus een graad of 17, 18. En vanaf maandag gaat het opklaren. Dan blijft het droog. En dan gaan de temperaturen ook wat stijgen. Maar, ja, er zit weer een maar aan natuurlijk. Dat is meestal in Nederland. Dinsdag wordt het een graad of 22 met wat motregen. En woensdag wordt het een stuk warmer. Dan gaan we 25 graden aantikken. En dan wel met kans op enkele buien. En vanaf donderdag blijft het droog, wordt er gezegd. En dan gaan we echt zomerse waardes weer krijgen tot een graad of 30. En dan is de kans op zondag weer heel groot dat wij onweer gaan krijgen. Dus dat is wel weer eventjes afwachten, hè? Ja, maar wel lekker, hoor. Ja, ik ben er wel weer aan toe. Och, het lijkt wel herfst. Baba.
2: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon. En opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon.

twee harten in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie.

En we draaien voor ieder wat wil, zij op de stadscenter van Utrecht. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Door de weekse dagen word je wakker gemaakt door Fred Siebelink. En je eindigt met Lawrence Duclaas en Babette met Lawrence. En in het weekend heb je onder andere Campbell de Bruin, Geert de Groot, Menno Otger. En ook vele andere fijne collega's. Net als Marcel Druiven, iedere zaterdagochtend tussen 10 en 12. En aanstaande zondag begint onze nieuwe collega met muziek bij de koffie. Maurice Frank gaat beginnen. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Dus genoeg genot hier op de zender, hè, op Bingo FM. Ik kreeg een berichtje binnen, dit vind ik wel heel erg leuk, van Ronnie. En Ronnie die is ook lekker aan het luisteren van, even kijken hoor, Ronnie uit De Meren. Goedenavond Lawrence, ik zou ook graag een anderstalig liedje willen aanvragen. Mag dat? Nou natuurlijk, Natja Imbrugila, daar vraag je om. Oh, dit is ook zo lekker, zeg Torn, speciaal voor je vrouwtje. Geniet ervan, hier in de Bamber Lawrence.

Ondertussen ook heel even te kijken naar de televisie. Ik ben helemaal afgeleid. Canada is ook nog bezig. 1,89ste minuut. Och ja, dat gaat natuurlijk helemaal door. Hè. Vannacht zelfs de Verenigde Staten. Ook om 3 uur. Zijn er mensen die echt nu dan hun wekker gaan zetten? Of blijven jullie dan wakker? Laat even weten. Ik ben wel heel erg benieuwd. DM me even via Insta @LorisNiklaas. 9 minuten voor 11. Lekker dat je er nog bij bent. En Natalia in Buglia hoorde je met Thorn op verzoek. En we gaan nu naar Meteor met Anne May. Wat wil je van mij?

krijgen ook allemaal foto's van Gabriella. Leuk hoor, terwijl ze zwanger is. Ja, ik vind het heerlijk. Lekker van genieten hoor. Hey, kijk eens even op de klok. Het is bijna tijd om afscheid te nemen. Althans, het eerste gedeelte van de Bamber Lawrence. Ik ben er zo dadelijk nog een uurtje. Maar ik ga nog even eentje draaien. Speciaal voor Danny Velde. Want je vraagt om Jesse Fields. Doen we het vaker? Dat klinkt als een zomerhit. Nou, dat vind ik goed hoor. Ik ga met liefde voor je draaien. En blijf lekker bij je. Luisteren naar Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. Ik ben zo meteen weer terug. Dus komt goed hoor. Gezellig. En misschien zo dadelijk nog even tijd voor Maxime Vroger. Hey, tot zo!

0: het snoet. Wanneer jij weet echt hoe lief dit is, maar...
1: Kudo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Laurens Nicolaas.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Dat zou wel lekker zijn als ik een keertje 10 miljoen zou winnen. Maar ja, zover heb ik het nog nooit kunnen schoppen. Maar wel een keer een ton hè, op mijn postcode. Maar toen had ik net opgezegd. Ach, wat baalde ik. Hè? Dat was met de feestdagen. Iedere 10 minuten een andere postcode. Hoi, hoi, hoi, hoi. We gaan naar volgende.

schattige glimlach van een kind van Mick Harren en Willy Alberti. We gaan naar Numidia met Arcade. Moet ik wel een goede knop indrukken, hè? Ja. Anders blijft het stil, hè, Lawrence?

origineel is die van Duncan Lawrence, hè? Maar dit was de versie van Numidia Arcade op Bingo. Lekker dat je erbij bent, hoor. Ja, ik ben een beetje koekoek. Ik weet

Jari Heligers met Vlam in de Pan. Heb ik ook wel eens last van, hoor, een vlam in de pan. Ja, ik kan heel erg ruzie maken als het nodig is. We gaan naar Benner. We gaan naar Utrecht. Ja, ik zei toch...

Was jij te mooi om waar te zijn? Vraag ik me nu vaak af. Want ik keek door een roze bril en zag die

Mike Peterson, ik kan zo niet verder. En Jordi, jij stuurde mij via Insta en Loris Nicolaas ook een berichtje of ik level 42 kon draaien, Running in the Family. Nou, luister eens even, helemaal optimaal, maximaal, bijna 11:45 op de klok. Nog een kwartiertje naar Ben met Lawrence.

Johan Kettenburg, jij laat me zien wat liefde is. We gaan naar Sven Dorink met Het is waar. Nou echt, ik heb vanavond al met die knop hoor. Ik weet niet wat dat is. Ja, mijn hand werkt niet echt lekker mee. Ja, dat heb je soms, hè. Ah, ja, ik moet echt, ik weet niet. Ja, ik had al bijna klaar. Loren is niet gaan lopen zeiken nu, hè. Nee, ja, koekoek. Koekoek. Oh, Loren is helemaal niet koekoek vanavond.

Ben Doornink met Het is waar, hoorde je. En kijk eens, William, de man van Marika, alsjeblieft. René Schuurmans met Hey.

Joejoe, check met me mee. Nou, je gaat met me mee naar bed. Dit was naar Bemmert Lawrence. Nou ja, je bent al met me mee naar bed gegaan. Maar ik ga zelf lekker nu naar bed toe. Nou ja, over een half uurtje, dan ben ik thuis. Ik bedank voor het luisteren. Morgenochtend zit hier Marcel Druiven. Muziek bij de koffie. Gevolgd door Henry en vele andere leuke collega's. En ik ben er zelf weer maandag om 2 uur met Bingo in de middag. En anders om 11 uur met elkaar naar bed. Hey, bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

kom uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch, wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van...

0: DJ's internationaal ooit zijn begonnen bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lachas op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
0: En treitervlogger is een schitterend woord.
1: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
1: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
0: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
1: Waar we fouten

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.